0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R. Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met te

0: Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Download

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: But you're just a boy.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen.

0: En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de Rijnmond Jukebox, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man reed op een fatbike en kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp duwden agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met het vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer, bewolkt en veel regen. Pas in de loop van de middag trekt de regen weg. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon en nog kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: €5.000 voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op €5.000 voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
11: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek

0: 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

0: The record stops. We don't.
1: Je hoorde Johnnyville en de Nightliners met Jukebox Plays Tonight. En het klinkt alsof dit uit de jaren 50 komt, maar het nummer Jukebox Plays Tonight komt uit januari van dit jaar. Er is niet zo heel veel te vinden over Johnnyville en de Nightliners, maar wie weet komen we binnenkort meer muziek tegen van deze groep. Je hoorde hen net met Jukebox Plays Tonight. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. En we blijven in 2026, want dit jaar bracht de Amerikaanse blueszanger en gitarist Joe Bonamassa het album B.B. King's Blues Summit 100 uit. Een eerbetoon aan B.B. King, die dit jaar 100 zou zijn geworden, en waarvoor hij samenwerkte met artiesten als Dion, Jimmy Vaughan, Slash, Eric Clapton en Chaka Khan. En met de laatste twee ging hij de studio in voor het nummer The Thrill Is Gone. Dit nummer komt uit 1951 en in 1970 wist B.B. King er een enorme hit mee te scoren, waardoor het een blues standard werd. Dit zijn Joe Bonamassa, Chaka Khan en Eric Clapton in de Rijnmond Jukebox met The Thrill Is Gone.

Dat was Frank Sinatra samen met de Braziliaanse koning van de bossa nova, Antonio Carlos Jobim. En je hoorde hem met het nummer Wave. In 1967 werkten de twee samen aan het album Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. En dat beviel blijkbaar zo goed dat in 1971 het album Sinatra & Company uitkwam, waarop de twee ook weer samenwerkten. In 1967 kwam het nummer voor het eerst uit als origineel, en later dat jaar schreef Jobim zelf de Engelse tekst erbij. De eerste die het daarna uitbracht was Sergio Mendes samen met Brazil 66. Antonio Carlos Jobim werd uiteindelijk 67, hij overleed in 1994. Het Eurovisie Songfestival heeft door de jaren heen tal van hits afgeleverd in de wereldwijde hitlijsten. In 1976 werd het festival in Den Haag georganiseerd nadat Tietjin met Dinge Dong het jaar ervoor had gewonnen. En een van de succesvolste liedjes van het Eurovisie Songfestival komt uit dat jaar. Want toen won de Britse popgroep Brotherhood of Men met Save Your Kisses for Me.

hoorde de doos Lazy Hazy Crazy Days of Summer van Nat King Cole uit 1963. Dit nummer werd een jaar eerder geschreven door de Duitse componist Hans Karsten, met destijds een Duitse tekst en titel, want het heette toen Du spielst net tolle rollen. De Engelse tekst werd geschreven door Charles Tobias en werd in 1963 de openingstrack van het album van Nat King Cole, met eveneens de titel Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. We gaan een rondje Orbison muziek doen, want de naam Orbison is natuurlijk voor altijd verbonden aan muziek. Roy Orbison staat aan de top van de lijst met de 100 beste zangers en artiesten aller tijden, en hem hoor je zo meteen in de Rijnmond Jukebox. Zijn zoon Roy Jr. maakt ook muziek en doet dat samen met zijn Zweedse vrouw Asa. Zij bracht vorig jaar haar debuutalbum Blue Bayou uit, dat ook een van de singles is, en een aangepaste cover van het origineel dat haar schoonvader in 1963 schreef. Er staan uiteraard meer nummers op dat album van Asa Orbison, zoals Unchained Melody en ook Green Eyes. Your green eyes.

was uit 1961 Rockhouse van Roy Orbison in de Rijnmond Jukebox. Toen Elvis Presley wegging bij Sun Records, was Sam Phillips dringend op zoek naar een vervanger. En Johnny Cash zei dat Roy Orbison een topper was. Zijn eerste album bij Sun Records was het album Roy Orbison at the Rockhouse. En een van de nummers op dat album is Rockhouse, het nummer dat je net hoorde. En in het volgende uur hoor je nog meer muziek van Roy Orbison. Hij werd in 1937 geboren als Baldemar Garza Huerta en zou uiteindelijk 69 jaar worden. Al vrij snel kwam hij erachter dat een artiestennaam beter zou verkopen en dus liet hij zijn naam officieel omzetten naar zijn favoriete gitaarmerk Fender. Het gaat natuurlijk over Freddy Fender. Hij ging al op zijn 16e van school en kwam bij de marine terecht. Na zijn tijd bij de marine ging hij verder met muziek maken en optreden. Hij wist succes te boeken met Wasted Days en Wasted Nights, maar kwam in aanraking met justitie, wat hem 3 jaar cel opleverde. Daarna bleek het succes niet verdampt te zijn, want hij wist meerdere hits te scoren. We gaan nu naar 1974, want in dat jaar kwam het eerste album van Freddy Fender uit. En dat album heette Before the Next Teardrop Falls. En een van de nummers op dat album is Wild Side of Life.

Dat is in deel Gaspar met Bring It On Home in de Rijnmond Jukebox. Deze Amerikaanse zanger is pas begin 30 en deed vorig jaar mee in de Verenigde Staten aan The Voice. En daarin deed hij auditie met het nummer dat je net hoorde. Bring It On Home werd geschreven door Sam Cooke, die het in 1962 zelf ook als eerste uitbracht. En het kwam terecht in de lijst met de 500 nummers die de rock en roll hebben gecreëerd. We gaan in de Rijnmond Jukebox verder met The Chimes. Deze groep uit Brooklyn, New York bestond maar kort, want halverwege de jaren 60 gingen ze uit elkaar. In de decennia daarna kwamen ze nog wel eens bij elkaar om op te treden bij festivals. Oprichter Lenny Coco overleed in 2015 op 78-jarige leeftijd. Met het nummer Once in a While had Tommy Dorsey in 1937 al een hit te pakken. De versie van The Chimes komt uit 1961.

Van het gelijknamige album uit 1972 was dat Ladies Love Outlaws van de Amerikaanse countrymuzikant Waylon Jennings. Hij werkte ook samen met Buddy Holly, die in 1958 betrokken was bij zijn eerste opnamesessie, en hij huurde hem later in als lid van zijn band. Een van de meest aangenomen verhalen is dat Jennings zijn plek in het vliegtuig afstond aan de Big Bopper, waarmee Jennings aan de dood ontsnapte. Het ongeluk in 1959 had logischerwijs grote impact op hem, waarna hij een aantal jaar stopte met muziek maken. Toen Buddy Holly hoorde dat een aantal collega-muzikanten hun plek had afgestaan en met de bus ging, zou Holly als grap hebben gezegd dat hij hoopte dat de bus zou bevriezen, waarna Waylon Jennings grappend gezegd zou hebben te hopen dat het vliegtuig neer zou storten. Iets wat hem jaren heeft achtervolgd. Op 13 december 1964 werd in Buffalo, New York, Judge Kenneth Peterson geboren, die we later leren kennen onder de naam Lucky Peterson. Zijn vader was eigenaar van nachtclub The Governors Inn, en daar speelden vaak artiesten als Willie Dixon. Toen Dixon de destijds pas 5-jarige Lucky zag spelen, nam hij hem onder zijn hoede, en maanden later mocht hij al optreden bij de populaire Ed Sullivan Show. Na zijn schooltijd ging Lucky Peterson spelen met artiesten als Etta James, en uiteindelijk bracht hij ook zelf muziek uit, zoals in 1992 met Who's Been Talkin'.

63 kwam het debuut live-album van Trini Lopez uit, getiteld Trini Lopez at PJ's, live vanuit een bekende nachtclub. Een van de nummers die hij daar live zong was Unchain My Heart, wat veel mensen direct koppelen aan Joe Cocker. Het origineel is van Ray Charles, die het nummer in 1961 uitbracht. Unchain My Heart is geschreven door Robert Sharp Jr., die destijds verslaafd was aan drugs, en hij verkocht het nummer aan jazzgitarist Teddy Powell voor $50. Powell eiste dat hij genoemd zou worden als tekstschrijver. Later weer Sharp succesvol zijn recht als de echte schrijver van het nummer terug te winnen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, en daarna staat er nog een uur van de Rijnmond Jukebox voor je klaar. Maar eerst gaan we nog naar Charles als Navour. Want hij bracht een Engelse versie uit van het nummer Le Plaisir des Mots uit 1972. Dat werd The Old Fashioned Way. Charles als Navour overleed in 2018 op 94-jarige leeftijd en maakte het nummer samen met Al Kesha, Joe Hirshhorn en George Gavrens. The Old Fashioned Way verscheen in het najaar van 1973 op single en werd zowel in Engeland als in Nederland een grote hit voor Charles Aznavour.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
2: Zit u niet lekker meer?
1: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
2: Bel 010 307 4015.
1: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
2: Jans met een Z.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
2: Bel 010 307 4015.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Persave.

0: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen doet Dennis Kranenburg weer een eurotje in de Rijnmond jukebox. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp duwden agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus en vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt de alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met het vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Het weer, het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplensen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Maar ook dan kan er nog wat motregen vallen. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt.

0: Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Jackie Wilson met To Be Loved in de Rijnmond Jukebox. Jackie Wilson wilde ooit bokser worden, maar dat zag zijn moeder niet zitten. Het werd dus een loopbaan als zanger, maar het leven van Jackie Wilson kende hoge pieken en zeer diepe dalen. Hij werd ooit neergeschoten door een jaloerse minnares, overleefde dat incident, maar verloor wel een nier en leefde met een kogel in zijn ruggengraat. Later kwam hij erachter dat hij geen geld meer had, doordat hij alle macht over zijn financiën uit handen had gegeven. En als dieptepunt werd zijn zoon doodgeschoten. Hij werd zelf slechts 41, maar hij bracht wel een hoop mooie nummers uit. Onder meer door een samenwerking met Berry Gordy en Carl Davis. Zij schreven bijvoorbeeld Reed Petit, maar ook het nummer To Be Loved dat je net hoorde kwam uit de koken van Gordy en Davis. En leverde in 1958 een hit op voor Jackie Wilson. De Amerikaanse zangeres Carlene Carter wordt eind deze maand 71 jaar en zij is de stiefdochter van Johnny Cash. Haar vader was Carl Smith, een van de populairste country-artiesten van de jaren 50. En haar moeder was June Carter Cash. Carlene Carter is nog altijd actief en met haar gaan we nu naar 1990. In dat jaar kwam haar zesde studioalbum uit. Het album I Fell In Love. En dat zou haar best scorende album in de Amerikaanse country-hitlijst worden. De eerste single van het album werd mede door Carlene Carter geschreven en kreeg dezelfde titel. Het is I Fell In Love.

waren de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice uit 1966. Het jaar waarin het legendarische album Pet Sounds van de groep uitkwam. Wouldn't It Be Nice was het eerste nummer van het album en werd geschreven door Brian Wilson, Tony Asher en Mike Love. Het album Pet Sounds was het 11e album van de Beach Boys en werd een legendarische klassieker. Staat niet voor niets in de top van de beste albums ooit gemaakt. Het was ook een bizar duur project destijds, waardoor het een van de duurste albums ooit gemaakt is. En als je een album uitbrengt, dan ben je natuurlijk op zoek naar een goede titel. Dat gold in 1969 ook voor de Amerikaanse zanger Charlie Rich, die toen pas 26 jaar was. Hij noemde zijn album vrij bescheiden The Fabulous Charlie Rich en een van de nummers werd geschreven door zijn vrouw Margaret Ann Rich. Dat werd het meest succesvolle nummer van het album. Dit is Charlie Rich met Life Has Its Little Ups and Downs.

62 hoorde je Del Shannon met Little Town Flirt, het nummer dat een jaar later op het gelijknamige album verscheen. Met de single wist Del Shannon in meerdere landen op nummer 1 te komen. In 1990 was Del Shannon zo druk met een nieuw album dat de arts zijn medicijnen tegen de stress moest voorschrijven. 2 weken later pleegde hij op 55-jarige leeftijd zelfmoord. En zijn vrouw vertelde later dat hij door die medicatie veranderde. In 1942 werd in New York Henry St. Clair Fredericks geboren, die later de artiestennaam Taj Mahal aan zou nemen. De inmiddels 84-jarige Taj Mahal brengt al muziek uit sinds het eind van de jaren 60, nadat hij opgroeide in een muzikaal gezin. En ook vandaag de dag is hij nog altijd actief, met veel optredens in de Verenigde Staten. Een van de nummers die Taj Mahal door de jaren heen uitbracht komt uit 1967, want in dat jaar kwam zijn debuutalbum uit, dat Taj Mahal naar zichzelf vernoemde. Een van de nummers op dat album is Leaving Trunk, dat werd geschreven door Sleepy John Estes. En Taj Mahal hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

62 had Elvis een nummer 1 hit te pakken met Good Luck Charm, het nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. Ook in het Verenigd Koninkrijk zou Elvis hier een nummer 1 hit mee scoren. Good Luck Charm werd geschreven door Aaron Schroeder en Wally Gold en leverde een platina plaat op voor Elvis Presley. In 1946 kwam het nummer A Sunday Kind of Love uit, het nummer dat mede werd geschreven door Louis Prima. Frank Warren was de eerste die het zong, gevolgd door Louis Prima en een heleboel anderen, waaronder Dinah Washington. Ze werd geboren als Rutley Jones en had een tumultueus leven. Ze werd door een dodelijke medicijncocktail slechts 39 jaar en was in die tijd 7 keer getrouwd, al kan het ook 8 of 9 keer zijn geweest. In 1959 kwam haar 10e album uit en dat kreeg de titel What a Difference a Day Makes. En de single met dezelfde titel kreeg een jaar later een Grammy Award. Terug naar dat mede door Louis Prima geschreven A Sunday Kind of Love, want ook dat nummer stond op het album van Dinah Washington.

1962 hoorde je Roy Orbison met She Wears My Ring. Het nummer waarvan de Engelse tekst werd geschreven door Felice en Bootlow Bryant. Het echtpaar dat veel meer muziek op hun naam heeft staan. Het origineel van dit nummer is een Spaans nummer uit 1862 dat La Golondrina heet. Het is door de jaren heen uitgebracht door tal van artiesten, waaronder Elvis, Nat King Cole, Placido Domingo en dus Roy Orbison, die in 1998 overleed op 52-jarige leeftijd. Solomon Burke wordt door zijn muziek in de jaren 60 ook wel een van de founding fathers van de soulmuziek genoemd en zorgde voor een verbinding tussen R&B en soulmuziek. Hij kreeg ook bijnamen als King Solomon, The King of Rock and Soul en de Muhammad Ali of Soul. Hij werd in 1940 geboren in de Amerikaanse stad Philadelphia en overleed in 2010 op 70-jarige leeftijd op Schiphol. We gaan nu naar 1993, want in dat jaar kwam zijn album Soul of the Blues uit. En een van de nummers op dat album van Solomon Burke is Along About Midnight.

was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton, de legendarische zangeres die vorige maand op 80-jarige leeftijd overleed. Het nummer Islands in the Stream werd geschreven door de broertjes Gibb van de Bee Gees en het was eigenlijk bedoeld voor Diana Ross. Uiteindelijk was het Kenny Rogers die het samen opnam met zijn goede vriendin Dolly Parton en hij deed dat voor zijn album Eyes That See in the Dark uit 1983. En van alle nummers die de broertjes Gibb voor anderen schreven was Islands in the Stream het meest succesvol. We gaan naar de Rijnmond Jukebox met Bobby Darin naar 1962. Want in dat jaar bracht hij I'm Sitting on Top of the World uit. Dit nummer werd al in 1925 uitgebracht en destijds geschreven door Ray Henderson en Sam Lewis. De allereerste versie van dit nummer werd zeer vermoedelijk in hetzelfde jaar opgenomen door Art Gillum. I'm Sitting on Top of the World is ook in meerdere films gebruikt, waaronder in de film King Kong. Dit is Bobby Darin met I'm Sitting on Top of the World.

0: till there was you.
1: Dat was Etta Jones met Till There Was You. Zij nam dit nummer op voor haar album Something Nice uit 1961. Het nummer werd geschreven door Meredith Willson en werd populair door de film en musical The Music Man. In 1950 was Eileen Wilson de eerste die het opnam. Dat het nummer populairder werd, heeft ook te maken met de Beatles. Zij brachten in 1963 een cover uit van Till There Was You. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Terry Stafford, die in 1996 overleed op 54-jarige leeftijd en qua stem wel leek op Elvis Presley. The King bracht in 1962 het nummer Suspicion uit, wat in 1964 een grote hit zou worden voor Terry Stafford.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis, al vanaf €61.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnekamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met het vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma vandaag. Soms kan het ook flink doorplenzen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Er is dan nog wat kans op wat motregen. En het wordt zo'n 20 graden. Morgen dan is er af en toe zon. Dan kan er een buitje vallen. En de middagtemperatuur morgen die ligt rond de 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Download nu!

0: Jackpot 50. Weet wat je moet doen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar.

0: en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey,
11: je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Het is 11 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden.

0: weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus en vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met een vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplenzen. En pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
4: Zit u niet lekker meer?
3: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
4: Bel 010-307-4015.
3: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
4: Jans met een Z. Download.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Het is 12 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de dader hebben gegeven komen met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur.

0: Acht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. En dan het weer. Het regengebied dat nu boven onze regio hangt trekt in de loop van de middag naar het oosten weg, maar er kan later vanmiddag nog wel wat motregen vallen. Het is nu zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar de Rijnmond-app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Hey, Remon!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond is overleden in Rotterdam-Zuid, nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd in de nacht zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jongeman van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Er was een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe. Daarbij is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.

0: de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand opgepakt. En de van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. En dan het weer. Het regengebied boven onze regio trekt nu naar het oosten weg. Maar er kan later vanmiddag nog wel motregen vallen. Het is nu zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de Rijnmond-app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijs van...

0: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Het is 2:00. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaard. De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike en kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar het incident. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers geven van de dader komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeit en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwketen is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de zaak is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. En de van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar.

0: En dan het weer. Het regengebied dat boven onze regio hing is nu naar het oosten weggetrokken. Maar er kan nog wel wat motregen vallen. Het is nu zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon, kans op een buitje. En de middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Er staat file tussen het Prins Klausplein en Delft. Die file is 3 kilometer lang. Het heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: €5.000 voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op €5.000 voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET. Elke dag voor jou.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana? NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka?
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

midden.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Het is 3:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen en twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. De politie zoekt een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet. En ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het Oude Noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwartgeblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal. Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van

0: website rijmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Hey Raymond!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: toch?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Phony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Het is 4 uur. Straks gaat Feyenoord op jacht na haar 4e uitoverwinning in de Eredivisie. Eerst tijd voor het nieuws met Martin van der Boogaard.
11: De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike en kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond en werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het Oude Noorden van Rotterdam is afgelopen nacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. Het is nu zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl. Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
14: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Net

0: www.ing.com/jointheclub.
1: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Phony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met Frank Stout.
14: Van de regen in Kamp Nou naar het droge McDreeparkstadion van PEC Zwolle. Nog altijd is Feyenoord dit seizoen in de uitwedstrijden, althans in de Eredivisie, ongeslagen. Sterker nog, het won bij Sparta, bij Cambuur, bij NEC. En de laatste keer dat ze de eerste 4 uitwedstrijden in het seizoen wonnen, stond Feyenoord aan het eind van de rit op de Coolsingel. 10 jaar geleden was dat, oké? Okay? Het is een beetje wishful thinking, maar als het aan onze mannen in Zwolle ligt, kan dat scenario moeiteloos gekopieerd worden. En onze mannen daar zijn natuurlijk Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
15: Als we teruggaan naar vorige week, toen Feyenoord won in Nijmegen, dan zien we dat er vanmiddag eigenlijk hetzelfde strijdplan wordt gekozen. En dat er 1 wijziging is van die wedstrijd. Dat is natuurlijk dat Harts Moussa terug is in het elftal vorige week. Dat veelbewogen weekend rondom hem. Maar hij bleef uiteindelijk, ging niet naar de zandbak en speelt dus bij Feyenoord. Diarra daarom vandaag weer op de bank. Borges ten opzichte van Barcelona zit niet op die bank. Ook Luis Nelson is er nog niet bij. En verder kunnen we het wel uittekenen eigenlijk, hè Dan, hoe Feyenoord hier vandaag gaat spelen.
16: Ja, laten we die hele opstelling maar eens noemen inderdaad. Hè, met de Ernst in het doel, achterin Reed, wat daarna bij Sint-Juste en Marpel. Middenveld met Targaline, Van Houten en Zegiel. En voorin Harts Moussa, Ferry en Valente. Dat zijn de 11 die zometeen gaan starten namens Feyenoord hier in het McDreeparkstadion. Waar het uitvak niet gevuld zal zijn met Feyenoord supporters. We weten het waarom dat allemaal is. Dat heeft natuurlijk te maken met dat vuurwerkincident dat bij Leeuwarden heeft, bij Cambuur in Leeuwarden heeft plaatsgevonden. Zometeen, terwijl het zonnetje hier lekker begint te schijnen ook in het stadion. De 26e ontmoeting tussen deze beide ploegen, waarbij Feyenoord het merendeel van de wedstrijden wist te winnen. 14 keer. En vorig jaar toen was Harts Moussa ook de veelbesproken man bij deze wedstrijd. Hij maakte er toen 2 voor Feyenoord. Het won toen met 0-2. De spelers van Feyenoord komen nu naar buiten in het oranje. De spelers van PEC Zwolle laten nog even op zich wachten. Die gaan zo ook beginnen aan hun warming-up voor die wedstrijd. Die gaat beginnen om 16:45. PEC Zwolle tegen Feyenoord.
14: We zijn bij je tot de klok van 7 uur met interviews, analyses en natuurlijk een lekkere

0: Gloria Gaynor, dat is een bekend nummer. In elk geval zeker voor Dennis en Dennis vanuit het Mac 3 Park Stadion in Zwolle. Wat een lelijke naam, maar dit deuntje hebben jullie wel eens gehoord, hè, denk ik. Nou, ik ben benieuwd.
1: Hallo Frank.
0: Ja, daar is hij hoor.
1: Hallo Frank.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik was even in overleg met een collega van RTV Oost. Want die wil jij straks in de uitzending ook hebben.
0: Ja, dat klopt,
1: en,
0: Johan.
1: Dat gaat helemaal lukken zometeen.
0: Nou, dat is mooi.
1: Maar daardoor, mooi. Daardoor stond jij even op de tweede plaats, dat snap je.
0: Ja, gebeurt niet zo heel vaak, maar dit is voor de goede zaak.
1: Op
0: maar
1: je
0: we gaan eerst
1: niet
0: met jullie babbelen, want Rijnmond gaat wel voor Oost natuurlijk.
1: Zo is dat.
0: Nou, dat lijkt me wel. Is iedereen een beetje hersteld van Barcelona, jullie ook?
1: Nou, Gonçalo Borges is er niet bij van vandaag. Die mocht daar nog invallen.
0: En
1: zit nu niet bij de selectie. Ik begreep dat hij toch wat last heeft overgehouden van die invalbeurt. Dan was dat helemaal niet zo gek lang. En dat de reden is dat hij er niet bij is vandaag. Maar voor de rest iedereen wel. En ook wij. Stembanden helemaal goed, toch Den?
2: Ja hoor.
1: Ja, nou, dat komt helemaal goed, Frank.
0: Gelukkig.
1: Daar zal het niet aan liggen.
0: Gelukkig. Ik dacht dat die Valente op linksbuiten variant alleen gebruikt zou worden tegen zware tegenstanders. Of is Pek Zwolle zo'n zware tegenstander?
1: Nou, dat is ook niet expliciet zo gezegd, geloof ik, toch? Vorige week in Nijmegen was dat ook het geval dat ze zo speelden. Ik denk dat het vooral ook ermee te maken heeft dat er, oneerbiedig gezegd, een gebrek aan beter is. Ja. Want Reece Nelson zit er nog niet bij. Die werkt toen naar de wedstrijd van volgende week. Hè. Dat was al gezegd eerder door Van Bronckhorst dat hij er nog niet bij zou zijn. Nee, Diarra op die plek is gewoon nog niet goed genoeg geweest. Borges is er vandaag weer niet bij. Ja, dan ben je er ook wel snel doorheen.
0: Dus het is een logische keuze voor jullie.
1: Met de selectie die je nu hebt en het feit dat dit eerder al een keer gewerkt heeft, vind ik het een logische keuze. Ik denk wel dat andere posities op het veld voor Valente, dat een andere positie beter voor hem is.
0: Ja, Targaline in de basis viel woensdag wel aardig in. Tegen Oude Den Haag heel erg matige, leidde toen ook de 0-1 in. Logisch dat hij speelt?
2: Nou ja, ik vind wel dat Targaline wel echt een goede beurt ook heeft gemaakt bij Barcelona. Het is natuurlijk ook normaal gewoon iemand die ook gewoon in de basis zou kunnen staan, hè Frank? Dus zo gek is het natuurlijk niet dat hij er dichtop zit. En als je inderdaad wat gaat schuiven op dat middenveld, waarbij je wel die controle wil hebben met Targaline. Ja, dan en Valente dus voorin. Snap ik dat wel. Want de andere optie die je dan bijvoorbeeld zou hebben is ook nog Sam Steijn als middenvelder. Maar ja, dat is natuurlijk wel een heel ander type weer ook dan Targaline. Dus ik begrijp het op zich wel.
0: Ja, Lopez naar de bank. Marmol weer de linksback. Oftewel Van Bronckhorst kijkt ook naar FC Rijnmond.
2: Ja, maar dat is ook, die moet je ook gewoon lekker daar laten staan, joh, die Marmol. Die doet het hartstikke goed op die linksback positie. Vindt ze just het in het centrum ook gewoon goed doen. Dus waarom zou je daar nu onnodig in gaan schuiven? Omdat je dan Lopez hebt gehaald die ook op die plek zou kunnen spelen. Ik zou het voorlopig lekker zo laten staan. Omdat, wat ik zeg, Marmol die maakt een goede indruk. Verdedigend, maar ook aanvallend. Kan een goede voorzet ook geven vanaf die zijkant. Dus zeker met Ferry zou ik dat eigenlijk wel eens vaker willen zien. Als hij vaker door de lucht wordt gevonden. Ja, wat voor gevaar daar allemaal uit voort kan komen. Dus ik zou Marmol lekker laten staan.
0: Lopez wel gewoon op de bank, hè? Voor de duidelijkheid.
1: Ja, klopt.
0: Die is gehuurd van Sociedad. Klopt het nou dat er een afkoopsom in zijn contract zit van 7 miljoen euro?
1: Feyenoord heeft een optie tot koop bij die huur bedongen.
0: Ja, 7 miljoen toch?
1: Klopt. Dat dacht ik wel, maar je overvalt me met die vraag. Maar dat dacht ik dat het bedrag was.
0: Ja, en zo veel gaan ze niet betalen, toch, denk ik? Op basis van de eerste weken?
1: Nee, op basis van deze eerste week niet, nee. Maar het seizoen duurt nog even.
2: Ja, dan komen er ook nog 2 terug, hè, straks.
0: Ook dat nog, ja. Geen uitpubliek in het stadion. Zitten nu supporters van FC van Pek Zwolle op die plek?
1: Nee, dat uitvak is nog helemaal leeg nu. Er hangt wel een spandoek met een protest tegen collectieve straffen. Ik denk van Pek Zwolle zelf, want het is in het blauw-wit. Maar wat ik wel apart vind, Frank, is dat er wel allemaal stewards staan. En beveiligers om het lege vak.
2: Die wordt rooster al ingevuld, hè.
0: Ja, die moet ook gewoon werken.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat de klus gewoon al ingevuld was, ja.
0: En gaan ze dan ook de hele wedstrijd met hun rug naar het veld staan? Dat ze dan naar een leeg vak kijken?
1: Ja, op dit moment staan ze met hun rug daar naartoe.
0: Ja,
1: geen idee, maar we blijven dat zeer nauwlettend volgen.
0: Dat vind ik heel belangrijk. Vrijdag werd bekend dat de KNVB direct wil gaan staken bij wedstrijden als de vuurwerk wordt afgestoken in het stadion.
1: Ja, als het vuurwerk op het veld of op de tribunes komt. Hè? Want dit is wel een beetje een misvatting. Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee, ik ging inderdaad deze kant op met mijn vraag.
1: Vertel.
0: Ga je gang.
2: Er is toch altijd vuurwerk op de tribunes als het in een stadion wordt afgesproken? Of zeg ik nou iets heel geks?
1: Ja, nee, maar het werd opgevat als dat er één fakkel wordt afgestoken, dat dan een wedstrijd wordt gestaakt. Maar het gaat er heel specifiek om als er vuurwerk, dat kan dus ook één fakkel zijn, op het veld wordt gegooid of naar een andere tribune. En dan wordt er niet meer een wedstrijd stilgelegd, maar direct gestaakt.
2: Okay.
1: Maar dat was niet bij iedereen, begreep ik, aangekomen.
0: Nee, het gaat ook om pijlen, maar hoe zit het nou met knalvuurwerk?
1: Daar is geen onderscheid in. Vuurwerk is vuurwerk. Dus als dat op het veld bijvoorbeeld de tribune komt, of dat nou een fakkel is of een explosief, want dat is knalvuurwerk, dan geldt daar hetzelfde voor.
0: Ja, goed idee van de KNVB.
1: Ja, het heeft ook echt wel riskante aspecten. Hè, waarbij doelbewust door mensen wedstrijden gestaakt kunnen worden. Waardoor die daarna in een leeg stadion moet worden uitgespeeld. Dat kan door een individu. Kan ervoor gezorgd worden dat er 50.000 man al na een paar minuutjes in een wedstrijd naar huis kunnen. Dus ja, net zoals met veel regels kan er ook misbruik van gemaakt worden. Het is denk ik ook niet voor niets dat geen enkel ander land deze regel op deze manier heeft. Dus ja, ik ben heel sceptisch over of dit gaat werken. Ik denk als ze dit echt gaan handhaven, zo strikt zoals het nu is gecommuniceerd, dat we daar nog flink last in Nederland van
0: hebben. Ja, maar met die bekertjes ging het ook goed.
1: Ja, nee, maar dat bedoel je. Dat is dus helemaal niet zo. Dat ging helemaal niet goed.
2: Maar het kan toch zo zijn dat je een kaartje kan kopen, Frank, als supporter van een andere club. En dan zo'n wedstrijd kan verzieken. Dat kan toch ook?
0: Zeker.
2: Ik hoorde Radio 1 werd er gezegd van, dan moet je eigenlijk die wedstrijd staken en gelijk 3 punten aan de tegenpartij geven. Toen dacht ik van ja, maar als ik dan, stel ik ben supporter van club A en ik wil niet dat club B wint, dan ga ik daar naartoe. Dan steek ik daar vuurwerk af en dan kun je zo alsnog die titel binnenhalen voor jouw club A bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat zou toch ook gek zijn?
0: Ja, precies. Nu hebben wij een collega die woont in Spijkenisse, die is niet voor Feyenoord, ook niet voor Sparta en Excelsior, maar die is voor PEC Zwolle. Kan hij ook verder niks aan doen.
1: Oh.
0: Ja, maar hij wil wel graag de opstelling weten.
1: Van PEC?
0: Ja.
1: Van NEC, geen PEC. Dat kan. Schendelaar is daar de keeper van PEC Zwolle. En in de verdediging spelen Aartsen, Graves, Viergever en Van der Haar. Op het middenveld Vichtinger, Velanas en Sommer. En Mbayo, Kostons en Sissoko zijn de spelers in de voorhoede.
0: Kijk, dus geen Floranus. Onze Rotterdamse vriend die daar linksback speelt. En Ryan Thomas, de aanvoerder. Er was wat twijfel over. Speelt ook niet. Zit op de bank?
1: Nee, zit niet bij de selectie ook, Thomas. Nee.
0: Heel goed. Dan,
1: Oosting ook niet. Of die, ja, wel, die zit op de bank, ja, maar niet de in de basis. Die heeft het net niet gered.
0: Helemaal goed. Gaan wij eventjes naar wat muziek. Geen Fireball, wat jullie horen. Wij gaan naar Alex Warren. Een hitje van dit moment, Fever Dream.
1: Wil je die collega van Oost al hierna, Frank?
0: Oh, zat hij te wachten dan?
1: Je zit te popelen om jou te woord te staan.
0: Nou, dan gooi ik het draaiboek eventjes om. Want ik wil de eerste van Ivan Bronckhorst laten horen. Maar als hij nu al zat te wachten, doe ik eerst even dat ene liedje. En daarna mag de jongen van Oost aanschuiven.
1: Helemaal goed.
0: Oké.

0: Ja, nu zouden we naar onze collega gaan van RTV Oost, naar Joran Zwart. Maar die zit nu zelf in de uitzending. Geen enkel probleem, gaan wij het hebben over Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord natuurlijk. Want de laatste keer dat Feyenoord verloor in Zwolle was in 2019. Jaap Stam was toen de trainer van Zwolle toen. Het merendeel van de vragen op de persconferentie bij Feyenoord afgelopen vrijdag ging over de nasleep van Barcelona. Maar Dennis van Eersel stelde een vrij simpele, maar niet bepaald onrelevante vraag. Wat vind je nou eigenlijk van PEC Zwolle, Gio?
1: We hebben natuurlijk ook PEC Zwolle geanalyseerd. Natuurlijk vandaag meer natuurlijk begonnen met het bekijken van beelden. Natuurlijk kijken hoe we daar moeten gaan spelen. Maar het is een team wat het heel veel teams moeilijk gemaakt heeft. En natuurlijk met name Ajax ook thuis, die daar natuurlijk met 10 man tegen 10 man kwamen te staan. Maar ja, het is een ploeg die het heel lastig kan maken. Omdat ze de wapens hebben in de competitie met snelle buitenspelers. Natuurlijk wat altijd, zeg maar, als die een dag hebben, kan het altijd moeilijk worden. Het is een team wat je wel ziet, durft op te bouwen van achteruit. We hebben lopers vanaf het middenveld. Met Oosting met name. Ja, spelen natuurlijk met een spits die af en toe inzakt. Dus wel heel herkenbaar. Maar ja, het belangrijkste wat wij daarover tegenover stellen. En als wij dat... Als we spelen zoals we kunnen en moeten, ja, dan maken we grote kans om te winnen.
2: De laatste seizoenen zagen we Feyenoord vaak rondom de Europese duels dat er dan gerouleerd werd. Had ook te maken met de fysieke staat van de selectie. Hoe is dat nu met jouw ploeg? Kun je het laten staan? Of ben je al op het punt dat je ook misschien noodgedwongen moet doorwisselen?
1: Nou, niet noodgedwongen op dit moment. Zo ziet het er vandaag niet uit. Ik denk met name dat we nu... Ja, zeker met de nieuwe international break, natuurlijk een grote eerste break. Waardoor we wat langer 1 wedstrijd per week hebben gespeeld. Nou, deze week is eigenlijk de enige week tot aan de break dat we 3 wedstrijden hebben. Ik denk dat met name de fysieke belastbaarheid en de gevarenzone meer is als je dat een aantal weken hebt. Na de break hebben we natuurlijk weken van 2, 3, 4 weken dat je gewoon continu speelt. Ja, dat zijn momenten dat je dan wat meer moet roteren. En dat, ik denk dat het op het moment fysiek gezien nu nog niet nodig is.
0: Prima. Gaan we terug naar het stadion in Zwolle. Gaan we praten met onze collega van RTV Oost, met Joran Zwart. Joran, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jouw debuut op Radio Rijnmond, dus ik hoop niet dat je heel erg zenuwachtig bent.
3: Nou, ik heb het niet meer.
0: Ah, nee, dat geloof ik. Ik hoop dat die spelers van Zwolle ook een beetje zenuwachtig zijn als ze zo tegen het grote Feyenoord gaan spelen. Wat denk jij?
3: Ja, nou ja, ik zat even de statistieken erbij te pakken van de laatste jaren. Ja, die zijn niet heel erg voortreffelijk van PEC Zwolle. Ja, ze promoveerden in 2012. En toen de eerste jaren ging het eigenlijk voor de wind als Feyenoord hier op bezoek kwam. 5 van de eerste 7 duels werden gewonnen door PEC Zwolle. Maar de laatste dateert al van januari 2019. Ja, als we dan toch iets positiefs vanuit Overijssels perspectief moeten zeggen. Toen was Giovanni van Bronckhorst de trainer van Feyenoord. En ja, die is hier vandaag natuurlijk ook. Dus wat dat betreft kan PEC Zwolle de cirkel doorbreken. Of eigenlijk juist weer rondmaken en de slechte reeks doorbreken. En dan moet ze vandaag van Feyenoord winnen. Maar als ik heel eerlijk ben, schat ik Feyenoord wel een stukje hoger in dan PEC Zwolle. En zeker als je kijkt naar de eerste paar wedstrijden van dit seizoen. PEC heeft nog niet gewonnen hier in eigen huis. Nog geen punt gepakt. Die 4 punten die ze hebben, pakken ze allemaal buitenshuis. En Feyenoord heeft juist buitenshuis 3 keer gewonnen. Dus ja, wat dat betreft staat alles goed voor een zege voor, ja, Feyenoord. Maar ja, je weet het maar nooit.
0: Nee, nou ja, kijk, jij hebt er misschien niet zo heel erg veel vertrouwen in een goed resultaat voor PEC Zwolle. Maar ik zat het interview te bekijken met trainer Henry van der Vecht op jullie website rtvoost.nl. En de eerste vraag van jouw collega Tijmen van Wissing was: nou ja, ik zie wel kansen eigenlijk tegen Feyenoord. Zie jij dat ook? Ik vond het heel erg positief.
3: Ja, nee, je moet natuurlijk ook altijd een beetje positief insteken. En Henry van der Vecht ziet ook altijd kansen. Ik heb hem zelf als trainer gehad in de jeugd bij PEC Zwolle.
0: Hoor jij zelf voetballen? Ben jij die ene journalist die wel kon voetballen?
3: Ja, laten we het daar verder maar niet over hebben, hoor. Want zo heel veel heb ik het ook weer niet geschopt. Maar ik heb toevallig met Henry van der Vecht gewerkt. En die was altijd wel positief en altijd van eigen krachten uitgaan. Dus dat heeft hij wel. En dus een terechte vraag van mijn collega. Maar ja, PEC Zwolle moet ook zeker van eigen kracht uitgaan. En ik sprak van de week ook met Bram van Polen. En die was erbij toen PEC Zwolle voor het laatst won van Feyenoord in 2019. En die zei ook van ja, ze moeten hier gewoon de eerste 15 minuten de volle bak opklappen. Er is natuurlijk geen uitpubliek bij. Dus PEC Zwolle kan ook, of het publiek kan ook echt een steuntje in de rug zijn voor PEC Zwolle. controle. En ja, dan is er misschien wat mogelijk. Maar Henry van der Vecht die zal zeker kansen zien tegen Feyenoord. Maar dan moeten ze wel achterin het dicht gaan houden. En dat is denk ik ook een beetje ja, wat het moeilijk maakt voor PEC Zwolle. Zeker in eigen huis. Want PEC heeft een beetje een defensieve speelstijl. Maar het publiek wil meer. Ze willen vermaakt worden. Ze willen naar voren. En dat is een beetje wat Van der Vecht juist niet wil met PEC Zwolle. Een beetje het Catenaccio. Hij heeft natuurlijk zelf als speler in Italië gespeeld. Dus ja, dat
0: Udinese,
3: is een beetje tegenstrijdig. Ja, Udinese.
0: Ja, precies. Dus, precies. Maar ik zag PEC Zwolle spelen bij Sparta een paar weken geleden. En toen vond, ik dat ze hartstikke leuk speelden. Het werd 2-2, zeg ik uit mijn hoofd.
3: Ja, klopt.
0: Ja, ja. En ik vond die Sissoko goed. Die speelt nu ook weer als linksbuiten. Die krijgt de voorkeur boven in de aankoop, boven Seurissen geloof ik. Maar die vind ik een goede speler.
3: Klopt, ja, Sissoko en Mbayo, dat zijn wel de spelers waar het gevaar vandaan moet gaan komen van PEC Zwolle. Twee bedrijvige buitenspelers, een individuele actie. Maar ja, ze nemen veel risico en dat is misschien dus ook waarom ze bij PEC Zwolle spelen. Het gaat vaker fout dan goed, maar de laatste week is Mbayo wel ook wel echt in topvorm. Al 3 assisten van de buitenspeler die vorig jaar nog in de winterstop weg mocht en werd verhuurd aan een club uit Frankrijk. En Sissoko, hij is inderdaad gekomen deze zomer. Maakt een uitstekende indruk, maar is ook echt nog wel heel erg wisselvallig. Vorige week speelde hij inderdaad wel heel erg goed bij Sparta. Hij maakt ook een mooie goal. Maar hij moet wel stabieler worden als hij echt van waarde wil gaan zijn voor PEC Zwolle.
0: Ja, nou, Nick Viergever is natuurlijk een man die wij goed kennen in deze regio. Jarenlang bij Sparta gespeeld. Schendelaar zou naar Sparta gaan, maar ging uiteindelijk niet. Maar jij hebt er niet zo heel erg veel vertrouwen in dat Zwolle een resultaat kan halen vandaag.
3: Nou ja, dat is misschien ook wel heel negatief. Ik zie wel Feyenoord als favoriet. Maar PEC Zwolle heeft wel een beetje de schwung weer teruggekregen de laatste weken. Ze begonnen natuurlijk heel erg slecht met 2 nederlagen. Daarna ook de eerste helft overlopen bij Heerenveen. Er was de wonder dat het 0-0 stond in de rust. En na rust wonnen ze ineens verrassend met 0-2. En dat heeft ze wel goed gedaan. Want daarna ook thuis tegen NEC waren ze eigenlijk bovenliggend. Penaltyduel, 4 penalties die wedstrijd. Ja, die verloren ze uiteindelijk met 1-3. En vorige week, zoals jij ook al zei, bij Sparta liet ze echt wel leuke dingen zien. Maar het is nog niet stabiel genoeg. En daarom schat ik Feyenoord ietsjes hoger in vandaag. En zeker ook vanwege het kapitaal op het veld. En Hartje Moussa tegen Damian van der Haar. Want die speelt linksback vanwege blessure van Floranus. Ja, dat is toch wel iets minder wendbaar. En ja, je kent zelf natuurlijk Hartje Moussa door en door. Die is heel snel, heel vlug, technisch. En ja, van der Haar moet het niet echt van zijn snelheid hebben. Dus die moet vooral heel erg goed gaan staan. Moet hopen op rugdekking van de viergever. Als PEC Zwolle een beetje daar de gaten dicht wil houden.
0: Nou, ik vond het leuk man. Om dit even vanuit jouw perspectief te horen. Weten we precies waar we op moeten gaan letten?
3: Ja, heel goed.
0: Dankjewel. Veel plezier en niet al te veel succes. Ja, wel met je werk, maar niet qua wat op het veld gaat gebeuren. Dat snap je.
3: Ja, ik snap het helemaal. Jij ook succes.
0: Ja, dankjewel. Goedjes. Gaan wij luisteren naar muziek. We hebben natuurlijk allemaal van die geweldige serie uit de jaren 90. The Rembrandts, Humphreys, I'll Be Back.

0: Nog 12 minuten, dan is de aftrap van Feyenoord bij PEC Zwolle. Met die variant dus, met Luciano Valente als linksbuiten, Tagalin op het middenveld. Heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, met Valente noem je een uitblinker, eigenlijk een wekelijkse uitblinker. Geldt ook een beetje voor Zegiel. Maar, heel erg stilletjes, is Jeremiah Sint-Juste ook bezig aan een aardig seizoen in de Kuip. Vorig seizoen kwam de centrale verdediger in de winterstop over van van Sporting Portugal natuurlijk. Maar toen liet hij niet bepaald een onuitwisbare indruk achter. Maar dit seizoen speelt hij alles. En nog goed ook.
1: Ja, nee, ik kwam van ver toen ik naar Feyenoord kwam. Ik heb heel hard gewerkt om te zijn waar ik nu ben. Er hebben heel veel mensen mij heel goed in ondersteund. Daar ben ik mensen binnen Feyenoord heel dankbaar voor. En nu zit ik op een niveau dat ik om de 3 dagen kan spelen. Dus ik ben daar super, super dankbaar voor dat zo ver is gekomen. Nu niveau vasthouden en die afwisseling, competitie en Champions League zo goed mogelijk invullen. En de jongens helpen en vol gas er tegenaan.
0: Ja, Sint-Juste vandaag ook weer het centrum van de Rotterdamse verdediging samen met Watanabe. Nog 2 andere voetbalberichten, want voor de 2e keer in een week heeft Excelsior punten verspeeld in de blessuretijd van de wedstrijd. Dinsdag werd het vlak voor tijd 2-2 tegen NEC. En vandaag scoorde FC Utrecht in de laatste minuut de winnende 2-1 op Boudestein. Utrecht kwam het 1-0 voor via Stepanov. Slity scoorde een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Maar na een grote fout van Wiedel werd het uiteindelijk via de Wit alsnog 2-1 voor FC Utrecht. Daardoor staat Excelsior momenteel nog altijd 6e. Heel knap natuurlijk, dat wel. En dan nog een berichtje over de Feyenoord vrouwen. Zij blijven maar aanmodderen in de Eredivisie. Vandaag werd er kansloos met 4-0 verloren van FC Twente. Dat nog wel de ongeslagen koploper is. De Feyenoord vrouwen hebben nu 4 wedstrijden gespeeld. 1 keer gewonnen. En binnenkort spelen ze in de tweede en laatste voorronde van de Europa Cup tegen Vålerenga uit Noorwegen.

0: Noordernoordse Luftballons van Nena. Natuurlijk gaan wij naar Zwolle. Jullie weten hoe het zit met Nena natuurlijk, mannen. Maar daar gaan we niet over beginnen.
1: Hoe het zit met Nena?
0: Dat ik ooit nog een lekker wodkaartje met haar heb gedronken in Zwitserland jaren geleden.
1: Ja. Maar als we het hebben over bekende vrouwen, Frank, dan moeten we sowieso bij jou zijn. Want jij hebt volgens mij met alle bekende vrouwen wel een keertje een koffie gedronken.
0: En daarvoor gegeten met Dua Lipa, inderdaad. Ja, maar dat is al zo vaak verteld. Ja,
1: en met Melania Trump heb je ook wel eens, toch?
0: Ja, maar dat mag geen naam hebben. Dat is alleen snappen.
1: Alleen snappen.
0: Nee,
1: ja, lekker wel.
0: Dat klopt. Stadion inmiddels al helemaal vol?
1: Ja hoor, behalve het uitvak, dat is wel leeg. Het stadion verder, de laatste stoeltjes, die worden nu bezet door de mensen. Die komen nu van binnen naar buiten met nog een kop koffie, een glas bier of een colaatje in de hand. In de andere vaak een broodje worst, hebben we al gezien.
0: Ah, lekker.
1: Dus is het nu aan die mensen om even een plekje te zoeken. Aan de overkant zitten ze echt heerlijk in het zonnetje. Heel veel mensen volgens mij ook in een t-shirtje daar te zien, of een polootje, dat kan natuurlijk ook. Dus wat dat betreft zit je aan die kant heel goed.
0: Wij zitten, jij zit in je winterjas.
1: De schaduw. Ja. Wij zitten, ik heb wel een vestje aan en een trui. Maar dat scheelt denk ik wel een aantal graden, ja.
0: Ja, ik zie dat Robert Eenhoorn gewoon in zijn kostuum zit. Maar Rigaud heeft een bodywarmertje aangetrokken voor de zekerheid. Jij bent Kranenburg, de man van de statistieken. Jij weet ook wanneer PEC Zwolle voor het laatst heeft gewonnen van Feyenoord.
1: In 2019, toen werd het 3-1. Dat was het debuut van Jaap Stam. Giovanni van Bronckhorst zat toen bij Feyenoord op de bank.
2: Ja, het debuut van Stam bij PEC, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
2: Bij zijn Feyenoord debuut won hij niet.
0: Nee,
2: maar ga door.
0: Tegen wie maakte hij zijn debuut als Feyenoord-trainer eigenlijk, Dennis? Weet je dat uit je
2: Sparta. Ja, Sparta in de Kuip. En toen ging ik na afloop van die wedstrijd, want het werd 2-2. En toen begonnen we met een licht kritische vraag. Het viel allemaal mee. En zei Jaap, ja, maar jullie doen alsof het allemaal maar makkelijk is. Want wij dachten, je bent niet meer bij PEC Zwolle, hè?
0: Nee, precies.
2: Maar we dwalen af.
0: We dwalen af. Ik wil even naar Zwolle toe. Want PEC-trainer Henry van der Vecht, die sprak vrijdag met collega's van RTV Oost. Ging natuurlijk uitgebreid over Feyenoord. En ook Van der Vecht keek woensdagavond met veel belangstelling naar die Champions League-wedstrijd tegen Barcelona.
3: Nou, er zal een behoorlijke tegenstander natuurlijk staan. Maar ik vond dat ze niet eens zo heel slecht speelden. En dat ze ook nog wel een bepaald aandeel hadden. Met name in de middenfase van het spel. Dat deden ze best goed. Ze kwamen ook nog een paar keer goed voor de goal. Hadden wat gevaarlijke situaties. Maar goed, ze speelden tegen een buitengewoon goed team natuurlijk. En die strafte elk klein minimaal foutje af. En nou zijn we ook een goed team. Dus wij kunnen ook foutjes afstraffen. Maar ja... Je moet eigenlijk meer kijken naar wat heeft Feyenoord gedaan tot op heden in de Eredivisie. Nou, en daar hebben ze goede resultaten tegen ook wel wedstrijden waarin ze wat minder gedaan hebben. Dus daar zitten zeker mogelijkheden ook voor ons.
4: Hoe zit je dan op de bank? Bogelnootje? Want ja, je kunt ook genieten van die goals van Barça. Ik vond namelijk, van de vijf waren er toch 3-4 die je zelden ziet. Die eerste, die kap, man.
3: Ja, ik zei vanochtend, toen hij die kap maakte, schoof ik op de bank bijna weg. Ja. Dat was een geweldige actie. Het was echt genieten.
4: Heeft jullie ook het bos in, Gavia?
3: Mij ook het bos in, inderdaad. Maar nee, dat was inderdaad die goals super. Maar ja, dat is ook het verschil in kwaliteit dat er is.
4: Waar kun je ze dan wel pakken, hè? Als je even de loop op de competitie legt? Want ik ga dan zondag naar die wedstrijd toe. Gevoelsmatig denk ik dat je best een kans hebt tegen ze.
3: Ja, goed. Het complete speelplan zal ik niet neerleggen. Maar het is een ploeg die aanvallend wil spelen, aanvallend wil denken. Het liefst ook volgens mij met twee aanvallende middenvelders speelt. Die natuurlijk vanuit hun flanken veel dreiging heeft. Maar dat betekent als je daar veel aandacht aan geeft, dat je daarachter ook altijd ruimte wil laten. En ze zijn in hun omschakelen naar voren toe supergoed. Maar de jongens die naar voren gaan, moeten ook allemaal weer terug. Als zij de bal verliezen, ja, daar laten elke ploeg wat liggen. En dat doet Feyenoord ook. Dus daar liggen sowieso kansen voor ons.
0: Nou, je hoort het. Zwolle is vol vertrouwen over die wedstrijd tegen Feyenoord. Nou, mooi. We lopen
2: het. Ja, dat moet er ook.
0: Anders, ja, zo is het.
2: Anders hoef je niet te beginnen.
0: Nee, inderdaad. Ander muziekje wordt ingestart. Dat betekent dat de spelers het veld op gaan komen. Feyenoord moest net heel lang wachten op de spelers van PEC Zwolle in de catacombe. Had Luciano Valente uitgebreid de tijd om de scheidsrechter een hele dikke omhelzing te geven. Volgens mij was dat Bos. Als ik hem goed herkende, dat weten jullie beter dan ik. Is het Bos, die fluit?
1: Alex Bos.
0: Ja, precies.
2: Precies, die Jordan.
0: Nee, die speelt niet. En Wouter Bos is wel van Feyenoord, maar die doet ook weinig.
2: Ik weet niet of die het kan belopen, hoor.
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Man, ik denk dat het tijd is om over te geven aan, aan jullie. Heel veel plezier.
2: Dankjewel, Frank. Ik ben een Zwollenaar, is het liedje dat ze hier draaien bij de opkomst.
5: En dames en heren,
2: daar kunnen ze verder ook niks aan doen. Feyenoord stapt sinds die nederlaag waar we het er net over hadden in januari 2019. Altijd goed heeft gedaan tegen PEC. Alles gewonnen sindsdien. Zowel hier als in de Kuip. En ook vandaag behoren de krachtsverschillen zo te zijn. Dat Feyenoord hier natuurlijk boven komt drijven. En 3 punten mee terug naar Rotterdam neemt. Dat moet ook in dit weekend waarin Ajax eerder vandaag al heeft, eerder dit weekend al heeft gewonnen bij Fortuna. AZ morste wel punten. Het zou lekker zijn voor Feyenoord als dat inderdaad gebeurt. Spelers komen het veld op vandaag in het donkere tenue met de oranje tint en de oranje broek en de oranje sokken. En voor wie het gemist heeft, Dennis Kranenburg, nog een keer de opstelling van Feyenoord als het jou lukt om boven deze spiegel uit te komen.
1: Ik krijg jouw appje binnen, Dennis, dat ik de opstelling gewoon moet geven. Dat is echt helemaal niks wat te verstaan als die man hier met die speakers die echt op 5 meter van ons staan ongeveer keihard afgaan. Ernst is de keeper. Achterin Reed, Watanabe, Sint-Juste en Marmol. In middenveld met Targaline, Van Houten en Zegiel. En voorin Hajj Moussa, Ferry en Valente. Dat zijn de 11 die gaan spelen namens Feyenoord. De tos is verricht en wordt van kant gewisseld. En dat betekent dat Feyenoord voor ons in ieder geval gaat spelen in de eerste helft van links naar rechts. En dan is het nu Ernst inderdaad die ook denkt van, oh ja, dan moeten we even naar de overkant gaan lopen. Dat uitvak is dus zoals gezegd leeg, heeft te maken met het vuurwerkincident uit bij Cambuur. Na NEC en PEC nam Feyenoord zelf al geen supporters mee. De scheidsrechter van vandaag is Alex Bos. Houdt zijn hand even voor de zon, zodat hij kan kijken naar de zijkant van het veld. Dennis zei het al, Feyenoord in het oranje-grijze tenue. Dat fraaie oranje-grijs. PEC Zwolle natuurlijk in het blauw en wit, zoals we dat kennen van PEC Zwolle. De scheidsrechter kijkt of de keepers er klaar voor zijn. De keeper van PEC Zwolle luistert naar de naam Jasper Schendelaar, steekt zijn hand omhoog. Die van Feyenoord, Tjarek Ernst, is er ook klaar voor. En dan gaan we beginnen aan deze 26e ontmoeting tussen beide ploegen. De aftrap genomen, PEC Zwolle trapt af, de bal gaat achteruit. En die geven gelijk een lange trap naar voren. Daar gaat Feyenoord de lucht in, neemt Targaline over, al levert hij hem ook gelijk weer in.
2: Hij wordt door PEC Zwolle net zo snel ook weer naar Feyenoord gekopt. En dan uiteindelijk een poging om Ferry de diepte in te sturen. En hij komt aan de bal, de spits van Feyenoord. Rent daar viergever eruit. Dan is er wel bijsluiting van Aartsen. En Olivier Aartsen speelt de bal weg. De verdediger van PEC Zwolle komt hij terecht daarbij bij Van Houten. Langs de zijlijn aan de linkerkant. Die gaat terug naar Ernst. Paas dan naar Sint-Juste. Sint-Juste gaat naar de linkerkant, naar Marmol. Het doorcombineren met Valente, een lastige paas. Toch krijgt Valente in tweede instantie de bal richting Ferry. Een overtreding op de middenlijn op de Spaanse spits van Feyenoord. En dus een vrije trap voor de Rotterdammers.
1: De hoogte van de middenlijn gaat hij genomen worden. Die overtreding op Nacho Ferry. Dus het Sint-Juste die hem kort neemt naar Targaline. En daardoor terugkrijgt en opent naar de rechterkant. Naar Watanabe, vlak voor de middenlijn. Watanabe die vooruit gaat naar Hajj Moussa. Strak ingespeeld. Goede controle bij Hajj Moussa. Die achteruit moet. Dan dwars door het midden gaat naar de linkerkant. Die heeft gezien dat Marmol daar vrij staat. En via Targaline wordt Valente bereikt. Halverwege de helft van PEC Zwolle aan de linkerkant. Targaline met Valente. Goed gevoetbald. Dit goed gelopen ook door Valente. Bal breed leggen. Leg maar klaar. Inlopen en schieten op de paal. Het is Reed die de bal op de paal schiet. Na een vlotlopende aanval van Feyenoord over die linkerkant. Maar de aanval gaat door met Hajj Moussa. Die moet hem dan sneller terugleggen op Zegiel. Doet dat niet. Sissoko zit ertussen. Maar het eerste gevaar na 1,5 minuut van Feyenoord komt van Reed en belandt op de paal.
2: Ja, het gevaar had bijna al 1-0 voor Feyenoord gestaan na 1,5 minuut. Reed die hem binnen schuift. Een paar meerdere gegadigden. Feyenoord speelde dit goed uit. Maar het doelpunt dus niet. Maar Feyenoord gaat proberen dat alsnog vroeg te forceren. Want Targaline herovert de bal op de helft van PEC. Dan de combinatie de 1-2 met Valente. Targaline in het 16 meter gebied. Marmol is daar nu ook. Krijgt de bal terug naar Valente. Die kan gaan schieten. En schiet hem maar net naast. Wat een start van Feyenoord, zeg hier. Wervelend. Reed op de paal. Valente net naast. Twee dotten van kansen. Waardoor Feyenoord zelfs al voor had moeten staan. Hier in Zwolle. Na 2 minuten nog 0-0. En daar heeft PEC niks over te klagen.
1: Het is Schendelaar die een lange trap naar voren gaat geven. Die keeper die bezig is aan zijn vijfde seizoen hier bij PEC. Stuurt iedereen richting de helft van Feyenoord om een lange trap te gaan geven. Daar gaat Sint-Justen de lucht in. Die gaat het kopduel winnen. Kopt hem vooruit. Valente erachteraan. Die is daar niet op tijd bij. Bal wordt vooruitgespeeld door Aartsen. Ook weer ingeleverd. Komt dan bij Van Houten. Hij terug naar Watanabe. En zo is het Feyenoord dat snel de bal weer terug heeft in deze beginfase van de wedstrijd. Met gelijk al twee kansen. Reed op de paal. Valente net voorlangs. En zo is het Feyenoord dat gelijk probeert hier zaken te doen op bezoek bij PEC Zwolle. Watanabe achteruit naar de keeper. Naar Tjarik Ernst in zijn eigen 16 meter gebied. Geeft hem dan mee aan Sint-Justen. Gaat Feyenoord het via die linkerkant weer proberen. Als daar Marmol wordt ingespeeld. Valente wil de diepte in. Die krijgt hem dan ook goed gelopen. Ook weer door Valente. Die daar goed de ruimte had gezien. Kapt hem dan terug naar zijn rechter. Moet dan door het midden. Dat doet hij goed. Naar Van Houten. Van Houten naar Targaline. Op zijn naar Zegiel. Keurig driehoekje gemaakt door die middenvelders van Feyenoord. Als Valente erbij betrokken wordt. Naar Zegiel dan. Rand van de 16. Handige voetbeweging. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Gaat het spel door. Feyenoord gelijk met heel veel druk op de 16 meterlijn van PEC Zwolle. Daar wordt echt Sommer flink in de problemen gebracht. Voorlopig speelt hij hem vooruit. Dan wordt er een ingooi aan Feyenoord gegeven. Na dat goede, drukkende werk. Na het balverlies van Feyenoord in die aanval. Feyenoord komt goed uit de startblokken. Blokken op bezoek bij PEC Zwolle.
2: Feyenoord zeer gretig inderdaad. Raakt al een keer de paal. En wil hier al vroeg de score openbreken. Dat zie je aan alles. Er gaat een verre inworp komen. Vanaf de linkerkant van Mika Marmol. Bal hoog richting Ferry. PEC Zwolle kopt hem weg. Misschien kan Alex Moussa daarbij. Nee, bal weggewerkt door PEC. Valente brengt hem in. PEC kan hem opnieuw wegwerken. Maar Feyenoord neemt direct weer snel over. Want Feyenoord snel die bal is terug. Zegt nu is het Zegio. Waar de bal bij terecht kwam die PEC Zwolle wegspeelde. In de middencirkel is het Targaline. Die gaat het spel naar de linkerkant verleggen. Gaat hij naar Valente. Targaline dan weer. Legt hem weer klaar voor Valente. Sierlijk ook hoe Feyenoord die aanvallen opbouwt af en toe. De bal met de hak klaarleggen en dergelijke. Maar daarna hebben we dan naar Zegiel. Van Houten. Die gaat richting het 16 meter gebied. Er is geen contact. Als hij naar de grond gaat, zegt scheidsrechter Bos. Dan blokt Targaline een bal die naar voren werd gespeeld door PEC. Kan Feyenoord weer direct de aanval zoeken. Nu met Riet. Die ontdoet zich van één tegenstander. Speelt hem dan naar Harts Moussa. Harts Moussa weer terug naar Riet. Dit is goed gespeeld. Die Vuijwe Riet kapt hem terug.
1: Zo,
2: en dan met links. Weer op de paal. Nu op de andere. Hij schuift een bal met rechts op de paal rechts van hem. En nu krult hij hem met links op de paal links van hem. Riet, twee keer heel dicht bij een goal. Maar twee keer op de paal.
1: Wat een heerlijke bal ook van Harts Moussa, zegt. Die steekpaas tussendoor. Die aankwam bij Riet. Die hem goed terugkapt. En er volgens op de andere paal schiet. Kijkt dan hier naar de tribune. Ziet dat daar bekenden van hem zitten. Steekt zijn handen de lucht. En dan zegt van ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Vijf minuten onderweg. En ik heb al twee keer op de paal geschoten. Zowel de linker als de rechter. Geen overtreding gemaakt door Feyenoord. Gaat het spel hier verder. Zal deze ingooi naar Feyenoord gaan. Al wil PEC Zwolle de bal wel opeisen. Maar er ligt er eentje op de grond van PEC Zwolle. En er wordt er eventjes gekeken hoe het met Dylan Mbayo gaat. De oudspeler van FC Dordrecht. Die wordt overeind geholpen. En dan uiteindelijk door de scheidsrechter weer de wei ingestuurd. Zegt ook van nou het gaat allemaal wel. Hup. Lekker rennen. Dan gaan we weer verder. Als de ingooi genomen wordt. Marmol achteruit naar Sint-Justen. Die heeft daar alle tijd van de wereld. Als Harts Moussa zegt, ja, ik wil best wel die diepte in. Kom maar op. Maar hij doet het uiteindelijk niet. Gaat naar Marmol aan die linkerkant. Die dan op kan lopen. Valente onder andere in de buurt. Ook Ferry. Dan uiteindelijk een geweldige opening van de Spaanse back van Feyenoord. Naar Harts Moussa, die hem goed aanneemt. Twee man tegenover zich. Speelt hem dan zelf over de zijlijn heen. Dacht ik toch hoor. De grensrechter staat er vlakbij. Maar die geeft hem aan Feyenoord. Harts Moussa klaagt niet. Dus gaat de ingooi naar Feyenoord. En die wordt slim gegooid. Richting Harts Moussa lijkt me wat moeilijk. En over de achterlijn heen te gaan. Ja, dit is zonde. Hadden ze beter iets meer tijd kunnen nemen. Om daar iets meer uit te halen. Doeltrap voor Feyenoord. Of voor PEC.
2: Ja, Riet gooit de bal weliswaar slim naar de plek waar Harts Moussa heen liep. Maar ook iets te hoog. Waardoor het niet meer mogelijk was om die bal ook binnen te houden. Feyenoord wel uitstekend begonnen aan deze wedstrijd hoor, bij PEC. We zitten in de zevende minuut. 0-0. Feyenoord zet weer hoog druk. Maar nu onreglementair. Nacho Ferry maakt een overtreding. En dus krijgt PEC een vrije trap. Net buiten het eigen 16 meter gebied. Feyenoord raakte al twee keer de paal. Had hier zeker al voor kunnen staan. PEC Zwolle heeft het erg moeilijk met het hoge druk zetten van Feyenoord. Dat gaat nu ook weer gebeuren. Want de vrije trap gaat terug naar Schendelaar. Die speelt een van de middenvelders in. Krijgt de bal dan weer teruggekaatst. Van Houten loopt door naar de keeper. Die blijft wel rustig. Schendelaar nu met de bal richting zijn linker. En trapt de bal richting de middencirkel. Wat daarna bewint daar een kopduel. Zo is Feyenoord weer in balbezit gekomen. Marmol en Valente. De bal gaat naar Jeremiah Sint-Justen. Ik vind het temporiseren bij Feyenoord. Paas naar Watanabe. Via Ernst gaat de bal naar Riet. Hij raakte dus twee keer de paal. En kan nu meters maken. Kan richting die middenlijn gaan. Is nog op de eigen helft. Lex Volle. Ook met een aantal mensen nu op de helft van Feyenoord. Dus de Rotterdammers houden die bal nog even op de eigen helft. Met Sint-Juste. Sint-Juste gaat lopen richting de linkerkant van het veld. Steekt nu de middenlijn over. Speelt hem naar Watanabe. Watanabe dan naar Riet. Langdurig balbezit voor Feyenoord. Dat er doorheen combineert nu. Prachtig. De kaats van Targaline naar Zegiel. Zegiel naar Valente. Die legt hem klaar. Misschien net iets te ver voor Marmol. Maar die gaat het kunnen belopen. Moet nu de voorzet geven. Daar komt die bal naar Harts Moussa. Aannemen en uithalen. Harts Moussa. Hij schiet ernaast. Weer een goede aanval van Feyenoord. Net niet helemaal hoe het bedoeld was. Maar het leidt wel weer tot een grote kans hoor.
1: Het gedaan ook door Valente. Door die bal de diepte in te sturen. Want hij wist dat Marmol daar ook mee was gekomen aan die kant. Het is jammer dat Harts Moussa hem net niet lekker raakt. Nadat hij die voorzet eerst aannam. En daarna op het doel schoot. Waardoor uiteindelijk deze bal naast gaat. Veldt wel om de bal. Marmol krijgt zijn voeten tegen. Maar levert hem wel in rond de middenlijn. Als dan de paas naar voren gegeven wordt door Fichtinger. Komt hij niet aan bij een ploeggenoot. Gaat Ernst eruit komen. En die trapt de bal dan naar voren. Bijna vanaf de achterlijn buiten zijn eigen 16. Is het Ferry die erachteraan gaat. Kopt hem dan omhoog en over de zijlijn heen. Kon er ook niet zo heel veel mee doen hoor. Zo'n lastige stuiter ook in voor Nacho Ferry. Daardoor de ingooi voor Damien van der Haar. Die gaat gooien aan de linkerkant van PEC Zwolle. Na exact 9 minuten. Aantal spelers in de buurt. Hij gooit hem richting Watanabe. Die kopt hem vooruit. Weer terug naar Van der Haar. Wipt hem naar voren. Daar zit Zegiel ertussen. Die daar meegeeft aan Tagaline. En hem vervolgens weer terugkrijgt. Dan naar Valente aan de linkerkant. Die echt heel veel kan lopen aan die linkerkant. Steeds een soort vrije rol ook krijgt Valente. Heerlijk voetbalt aan die linkerkant. Nu ook de bal weer overneemt. Omdat hij daar toch stond. En dacht, nou ja, als we hem kwijtraken, dan sta ik er altijd nog. Neemt hem ook over. Goed gedaan door Valente. Draait open naar Zegiel. Weer terug naar Valente. Het hakje daar. Het lijkt wel FIFA mooi. Waar we naar kijken. Dan aan de rechterkant naar Harts Moussa. Neemt hem aan. Met zijn linker geeft hij een voorkom bij de tweede paal terecht. Dan is het daar misschien wel een schot dat kan komen. En de goal van Ferry. Schiet hem binnen. Na die bal van Marmol. Komt op de borst terecht. PEC Zwolle protesteert. Maar Ferry heeft zijn eerste treffer te pakken in het shirt van Feyenoord. Na 10 minuten voetballen wordt de bal door Marmol voorgeschoten. En Ferry loopt hem binnen. En Feyenoord op 1-0.
2: Bij PEC protesteren ze. Volgens mij claimen ze dat er een handsbal in de aanvalsopzet is. De bal die naar de linkerkant gaat. Op weg is naar Marmol die hem dan weer voorttrekt. Uiteindelijk Ferry dus die hem binnentikt. Zijn eerste voor Feyenoord. Bij PEC vragen ze zich af of hij wel gaat blijven staan. Scheidsrechter Bos is best gedecideerd. Wuift meteen die protesten weg. We krijgen hier op het scherm ook de herhaling van dit doelpunt te zien. Een scherm groot in dit stadion. Dan zien we ook die aanvalsopzet nog.
1: Waanzinnige aanval.
2: Met de hakjes en dergelijke.
1: We gaan kijken.
2: De scheidsrechter wordt naar de kant geroepen. Of er inderdaad hens is geconstateerd. En ik denk, daarom bleef ik ook al stil bij dat doelpunt. Want ik dacht dat toen ook te zien. Ik was niet helemaal zeker van mijn zaak. Ik ben er bang voor dat dit wel gaat kloppen. Mijn gevoel zei dat er inderdaad hens was. Het VAR-signaal wordt gemaakt en hij wordt afgekeurd. Inderdaad. Ja. Het eerste doelpunt van Nacho Ferry gaat niet door. Dat is al in een aantal dagen tijd zijn derde doelpunt dat wordt afgekeurd. Ja. Ja, hij maakte de twee in Barcelona. Die ene met die teen van Zegiel, weet je, die teenlengte buitenspel. Die andere was wel volkomen terecht. En deze blijkt uit de beelden. Het zou vast inderdaad dan ook kloppen. Maar wel jammer, want het was echt een geweldige aanval van Feyenoord. Met hakjes, met één keer raken. En dat had een beter lot verdiend. Maar hij staat dus niet. Het is 0-0. En dus zal Feyenoord opnieuw moeten zorgen en zo door moeten blijven gaan. Om alsnog wel op voorsprong te komen hier. Want zo zijn de verhoudingen wel. Feyenoord veel sterker, veel beter. Het is af en toe bij te likkenbaarden wat we hebben gezien in de eerste 12 minuten. En met een verre inworp kan Ferry nu alsnog misschien doorlopen. Die loopt opeens weg bij die verdediging. Nacho Ferry! En hij stuit op de keeper. Ah. Deze moet hij wel binnen schieten hoor, Den.
1: Ja, ik vind het wel een hele moeilijke hoek hoor. Om hem daar binnen te schieten met de druk van de verdediger er ook bij. Dus ik vind dat dit wel echt een hele lastig is om hem zo binnen te schieten. De aanval leek verder te gaan. Maar gaat dan over de zijlijn heen. En is het een ingooi voor PEC Zwolle. Gegooid wordt aan de rechterkant. Aartsen doet dat, gooit hem op het hoofd van Van Houten. Die kan achteruit koppen. Wat daarna neemt over en gaat terug naar Ernst. 13 minuten onderweg. Terwijl er vlaggen omhoog worden gehouden. Of een spandoek met meerdere lege vakken door één voorval uit supporters horen bij het voetbal. Dat staat bij de supporters van PEC op die spandoeken, terwijl de aanval van Feyenoord ingezet wordt. De voorzet daar dan wordt gegeven door Hajs Moussa. Die had nu eigenlijk ietsje langer moeten wachten. Als die bal dan aan alles en iedereen voorbij gaat, gaat Valente erachteraan. Aartsen houdt hem binnen, werkt hem ook vooruit. Daar lijkt PEC hem weer in te gaan leveren. Overtreding. Nou, ik vond dit wel heel lichtjes hoor. Marmol wordt teruggefloten na een overtreding op Mbayo. Het is een vrije trap voor PEC.
2: Feyenoord speelt goed in het eerste kwartier in Zwolle. Had al op voorsprong kunnen staan. Maakte één doelpunt, werd dus afgekeurd. Twee keer de paal geraakt. Maar dit gaat PEC niet volhouden. Als Feyenoord het lukt om dit vol te houden. De vrije trap wordt genomen door de thuisploeg. Het is meteen weer inleveren bij Marmol. Een wat wilde trap om de bal nog binnen te houden bij de zijlijn. Misschien komt hij nog bij Hajs Moussa. Op weg gekopt door PEC. Dan door Zegio opnieuw gekopt. Richting de middencirkel gaat hij dan naar Sissoko. Die de bal kan controleren. Goed, hoor, maar dan zit Targaline daar bovenop. Pakt die bal inderdaad goed af. Valente raakt hem bijna kwijt. Toch krijgt hij hem nog bij Marmol. Paas terug naar Valente. Die kon daar niet zoveel meer mee. PEC speelt de bal terug naar de keeper. Dan wordt hier flink teruggezet door Targaline. En pas op het allerlaatste moment hebben ze bij PEC Zwolle hebben ze dat ook door met Sommer. Uiteindelijk leidde toch tot balverlies. Wordt de bal ingespeeld naar Targaline. Die legt hem slecht klaar voor Valente. Dat is jammer, maar Feyenoord gaat alsnog komen. Want Feyenoord heeft steeds die bal echt binnen luttele seconden weer terug.
1: Je kunt de duimschroeven aandraaien, maar je kunt ze ook gewoon helemaal bij de strot pakken. En terugdringen naar het eigen doel. Dat is wat Feyenoord al een klein kwartiertje aan het doen is. Alleen nog geen doelpunten. Eén afgekeurd, twee keer de paal inmiddels geraakt. Maar Feyenoord voetbalt een heerlijke zondagmiddag hier in Zwolle. Als Moussa een actie moet gaan maken. Wordt daar achtervolgd door Sissoko. Dan vooruit. Bal wordt neergelegd voor Van Houten. Dan naar Valente. Naar de linkerkant naar Marmol. Die hem dan voor wil geven. Schiet hem tegen Aartsen aan. Moet er dan achteraan om hem weer op te halen. Marmol die dan buitenom wil. En Mbayo die er achteraan gaat. Maar nog altijd Marmol die daar flink duelleert met Mbayo. Uiteindelijk ook een overtreding maakt. Het is een vrije trap voor PEC Zwolle. Die genomen gaat worden bij de cornervlag. En dus is het een vrije trap voor PEC.
2: In de buurt van de cornervlag gaat Jasper Schendelaar de bal nemen. De keeper die bij Sparta op de lijst stond. Hè. Toen werd hij hier opeens weer eerste keeper. En ging dat niet door. En ik begrijp Sparta wel daarin. Want het is een prima doelman van PEC Zwolle. Dus nog steeds. Die de bal nu naar voren trapt. Watanabe kopt hem. De bal vliegt over Ferry heen. Komt hij weer bij Jasper Schendelaar terecht. En na een kwartier met een 0-0 stand geeft hij de paas aan Nick Viergever. Nou, het Spartaan speelt de bal opzij, krijgt hem dan weer terug. Viergever met de bal naar Tobias Sommer. Dek houdt hem even achterin. Nick Viergever schuift hem naar links. Dat is een moeilijke bal voor Sissoko in ieder geval. Die controleert hem maar net langs de zijlijn. Heeft hem net binnen kunnen houden. En dus kan PEC doorgaan met de opbouw. Ze komen zelfs een keer onder de druk van Feyenoord even uit. Maar het is er daarna een sliding als Valente wordt omspeeld van Houten. Want die moet er nou ook nog voorbij. En als PEC met wat spelers naar voren onderweg is, kan Feyenoord nu opeens snel toeslaan. Met Valente. Die gaat eerst nog lopen met de bal. Dan Zegio terug naar Targaline. En Targaline naar Watanabe.
1: Watanabe gaat naar de rechterkant naar Hajs Moussa. Krijgt gelijk een tegenstander tegenover zich. En zal een actie moeten maken. Reed staat er ook vlakbij. Die zou aangespeeld kunnen worden. Dat heeft Hajs Moussa gezien. Reed even achteruit naar Targaline. Breed naar Sint-Juste. Een meter of vijf over de middenlijn. Als Sint-Just in het midden van het veld staat. En dan vooruit gaat naar Valente. Bal naar de linkerkant, naar Marmol. Dan loopt Valente gelijk door. Komt tegenover Aartsen te staan. Dan gaat hij er een corner aan overhouden. Omdat die bal als laatste werd geraakt door Olivier Aartsen. De eerste corner van deze wedstrijd. Gaat genomen worden door Feyenoord. En het gebeurt vanaf de linkerkant. Als Van Houten zich gaat melden om die hoekschop zo meteen te nemen. Is het weer minuut 17 van deze wedstrijd. Feyenoord oppermachtig. Nu alleen nog proberen dat ook op te zetten in het doelpunt. Dat dat uiteindelijk wel telt. Dat hij van Ferry werd afgekeurd vanwege een handsbal vlak daarvoor van Marmol. Reed die al twee keer de paal raakte in vijf minuten. De linker en de rechter. Tot zijn eigen frustratie. Zijn hoekschop genomen gaat worden door Van Houten. Draait hem in richting de 5 meterlijn. Watanabe kan er niet bij. Bal blijft daar dan hangen. En in tweede instantie neemt Feyenoord weer over met Targaline.
2: Die kan misschien gaan uithalen, maar combineert door. Watanabe naar Ferry. Het schot van rechter veranderd. En nu valt hij binnen.
5: En deze gaat toch eindelijk wel tellen voor Nacho Ferri. Zag de laatste drie goals afgekeurd worden. Twee in Barcelona, eentje hier. Maar deze gaat tellen. Het schot van richting veranderd. Maar het schot was zelf ook al tussen de palen geweest. Dus dat van richting veranderen gaat er niet toe leiden dat hij opeens op iemand anders zijn naam komt. Het is echt zijn eerste Feyenoord-treffer. Nacho Ferri na een hoekschop van Feyenoord, waarbij St. Justen naar de grond werd gewerkt. Het spel ging verder naar het uitverdedigen. Targaline kon misschien al schieten, maar liet dat over aan Nacho Ferri, die hem via een opponent binnen ziet vallen. 0-1.
6: Doelpuntenmaker, de speler met nummer 19, Nacho Ferri.
5: Dat zeg ik.

0: Stons. Maar uiteindelijk gaat die bal hoog over het doel heen van Tjarek Ernst. Die een doeltrap kan nemen. Samen met de Sint-Juste. Twee ballen inmiddels in het veld. Als Ernst de bal kort inspeelt naar Watanabe. En Watanabe die dan naar de rechterkant toe gaat, naar Reed. Reed dan de bal vooruit speelt. Kan gekopt worden door Pek Zwolle. Daar zit Feyenoord ook gelijk wel weer bovenop. Als het uiteindelijk de bal is die over wordt genomen. Een Reed die dan terug gaat naar Sint-Juste. Aan de linkerkant Marble die bereikt wordt. Tagarede zegt, kijk eens hier in het midden wat een ruimte daar ligt. Ik loop al tussen de linies. Goed gedaan. Niet gezien door Marble. Maar uiteindelijk gaat Feyenoord via Reed wel naar de rechterkant. Komt de bal terecht bij Zegio. Achteruit naar Watanabe. Een beetje druk van Sissoko. Watanabe raakt er niet van in paniek. Dus kan Feyenoord de bal weer naar de linkerkant verplaatsen. Als Valente aangespeeld wordt. Terug naar Marble. Terug naar Valente. In één keer naar voren. Naar Targaline. En de bal laten vallen voor Valente. Het loopt echt heel erg lekker bij Feyenoord. Dat echt heel makkelijk hier door die verdediging steeds heen gaat. Heeft Hajc Moussa een beetje ruzie met de bal. Maar krijgt hem alsnog onder controle. Snel die vriendschap weer gesloten tussen die twee. Als de voorzet niet aankomt, Pek uitverdedigd. Maar je raadt het al, Feyenoord neemt weer over.
1: Feyenoord haalt echt een hoog niveau in hoe die aanvalsopzetten zijn hoor. Er zitten echt mooie dingen steeds bij. En je ziet het vertrouwen toenemen bij de Rotterdammers die nu over de linkerkant doorkomen. Marmol die de voorzet wil geven op zoek naar Ferry. Pek trapt hem weg, maar levert in bij Valente. Die gaat hem gevoelig weer het 16 meter gebied intrappen. Bal is alleen net te hoog. Nou, dan kan Pek Zwolle uitverdedigen. Dan plukt Marmol die bal weer uit de lucht. Hoeft hij weer een tegenstander af. Het is dan altijd makkelijk om te zeggen, ja, je speelt ook tegen een mindere ploeg. Maar Feyenoord haalt zelf echt gewoon een hoog niveau hoor. In deze eerste 20 minuten in Zwolle. Een diepe bal van Ernst richting Ferry. Die kan hem wel verlengen met de kruin. Maar krijgt hem niet meer bij Hajc Moussa. En Damian van der Haar heeft de bal daar aan de linkerkant in zijn bezit. Gaat terug naar Schendelaar. Inspeelpaas naar Sommer. Weer terug naar Schendelaar. Dan ziet hij Targaline op zich achterkomen. Gaat Nacho Ferry ook door. En dan schelt Graves daar. Schendelaar even de huid vol van hoe kan je mij nou aanspelen met een man in de rug. Maar ja, Schendelaar werd zelf ook onder druk gezet. Het druk zetten van Feyenoord gaat tot aan de keeper van Pek aan toe. En dan, dan weten ze het gewoon even niet meer. Met een inworp voor de thuisploeg. Die is genomen. Wordt gekopt. Alweer in de voeten van Nacho Ferry. Feyenoord profiteert optimaal van de slordigheden van Pek nu ook. Zegio die de bal daarna heeft gekregen van Houten. Het is weer allemaal één keer raken. Bal aan de linkerkant bij Valente. Terug naar Van Houten. Misschien ruimte om te schieten voor Zegio. Nog één kapbeweging. En dan verplaatst hij hem door richting Jiviro Reed. Die hem afspeelt naar Hajc Moussa.
0: Het hakje van Zegio komt niet aan. Van Houten er gelijk bovenop. Valente dan rond de 16. Valente bal aangeraakt. Valt hij erin? Nee, net naast. Bijna een vergelijkbaar doelpunt. Als bij Nacho Ferry. Bal aangeraakt, van richting veranderd. Maar gaat deze keer naast het doel van Pek Zwolle. Levert een corner op voor Feyenoord.
1: De vorige was zo bovenop, hè, Den.
0: Ja, Feyenoord
1: van Houten hier weer op 20 meter bij de goal.
0: Ja, Feyenoord zet heel hoog druk. Ik heb ook goed gekeken naar hoe dat van de week ging. Toen Feyenoord uitspeelde bij Barcelona. En dat nu eigenlijk zelf toepast bij Pek Zwolle. Door heel hoog druk te zetten. En proberen de tegenstander niet van de eigen helft af te laten komen. Maar geen rust te gunnen. Korte corner is het Hajc Moussa naar Zegio. Hajc Moussa loopt dan door. Hajc Moussa met een schijnbeweging gaat de 16 in. Puntje van de 16. Dan de Tagline terug naar Hajc Moussa. Uithalen zou dan eigenlijk moeten. Het is daar heel druk. Hajc Moussa met een wippetje naar de tweede paal. Kan daar geschoten worden door Sint-Juste misschien? Nee. Wil hem dan aannemen. Als Watanabe zijn hoofd intrekt. Om daar niet aan te raken voor Sint-Juste. Levert een fluitconcert op, zelfs vanaf de tribunes hier. Van de mensen van de Pek Zwolle. Nou, ook dit zag er gewoon weer goed uit. Hajc Moussa is dan wel zo'n speler die hem niet keihard blind maar voortrapt. Maar gewoon gevoelig met een wippetje dan bij de tweede paal probeert te leggen. Omdat hij weet dat daar dan de ruimte nog ligt in dat drukke 16 meter gebied.
1: Hij biedt nog wel zijn excuses aan, hè, Targaline. Want eigenlijk was hij ideaal meteen met rechts uit te halen. En ging hij de actie maken. Ja. Hij kon ook direct schieten.
0: Dit zegt heel veel, hè, dat Pek Zwolle de bal maar naar voren rost. Om daar de bal weer in te leveren bij Feyenoord. Bij de keeper in dit geval. Terwijl je ook weet dat ze er niet van afkomen. Dat ze hem dan liever maar naar voren trappen. Om eventjes naar voren te kunnen en een blaasje te pakken. Dan dat ze achterin op de eigen helft blijven lopen.
1: Dat komt omdat Feyenoord hartstikke goed speelt. Hier in Zwolle na 23 minuten 0-1. Pek krijgt amper tijd om aan de bal te zijn. Feyenoord zit er heel de tijd bovenop. En komt er af en toe voetballend echt prachtig doorheen. Nu ook weer met Valente vanuit de as naar Zegio. Naar Hajc Moussa. Bal overheen naar Reed. Naar Ferry. Wat een geweldige goal. Wat een geweldige goal.
2: Een geweldige aanval.
1: Nacho Ferry achter zijn standbeen langs. Loopt hij hem binnen. Het begint vanuit de as van het veld. Een aanval van links achterin. En vanuit de as Valente die hem meegeeft op Zegio. Dan komt Reed er overheen als Hajc Moussa de bal heeft.

0: voorgeven. Ferry het binnenlopen. Wat een geweldige goal van Feyenoord hier in Zwolle. Echt een teamgoal. Die ook nog eens op hele mooie artistieke wijze wordt afgemaakt door Ferry. De 0-2 in Zwolle is om in te lijsten. Ze zijn hier in Zwolle iets minder enthousiast dan wij wel ermee. De doodse stilte daarna.
1: Ik krijg een app van een maatje van mij. Die vroeg voor de wedstrijd, wat gaat het worden? Ik zei 0-3 en Ferry gaat sowieso scoren. Die zei, die app me nu, had je dat niet eerder kunnen zeggen voor mijn toto. Door PEC Zwolle weer af gaat trappen, zijn we 24 minuten onderweg. Hier in het...
0: Voetballen roepen ze, maar dat gebeurt toch ook? Best wel.
1: Ja, er wordt hartstikke goed gevoetbald. Alleen niet door de ploeg waar de supporters die dit roepen dan voor zijn. Vanuit die kant begrijp ik het wel, maar dat ligt niet per se aan PEC Zwolle. Het ligt gewoon aan Feyenoord dat een heel hoog niveau haalt in deze wedstrijd. Met die 0-2 tussenstand. Twee goals van Nacho Ferry, die los is, zijn doelpuntenrekening geopend heeft. Gaat Marmol erachteraan om de bal binnen te houden. Komt er nu achter dat dat niet lukt. Gaat over de zijlijn heen. En dus is het een ingooi voor Feyenoord. Tegenstander PEC Zwolle. Zo moet ik dat natuurlijk zeggen. Voor Feyenoord tegenstander PEC Zwolle is de ingooi. Als de ingooi achteruit gaat, komt hij terecht bij Schendelaar. Die dan vooruit speelt naar Sommer. Breed dan naar de rechterkant. Daar is het Graves. Die ook weer inlevert. PEC Zwolle wil heel graag dat Feyenoord er nog veel meer gaat maken. Wat dat betreft is Graves dan ook zo sympathiek om de bal in te leveren. Feyenoord wil dan gelijk ook de aanval in gaan zetten met Hajmoussa aan de rechterkant. Meerdere spelers in de voorwaartse beweging. Hajmoussa buitenom. Die gaat voorbij Sissoko. Kapt hem dan terug. Houdt er een corner aan over.
0: En die gaat hij zelf nemen, denk ik, vanaf de rechterkant van het veld. Is de tweede hoekschop of de derde van Feyenoord? De derde, ja. Hajmoussa krijgt de bal daar. Er lag er ook eentje op een pion. Maar met deze bal liep het allemaal wel lekker. De bal die net in het spel was. Dus wil Moussa graag die bal ook weer hebben. Voor deze corner. Hij gaat kort naar Zegiel. Dat was er net ook het geval. Geeft Zegiel weer terug aan Hajmoussa. Dezelfde variant. Nu naar Targaline die hem voor heeft. Ferry die kopt hem naast. Krijgt hem net niet te lekker. Net iets te hoog op zijn hoofd. Anders had hij een onvervalste hat-trick gemaakt. Eerst 3 afgekeurd en daarna 3 die tellen. Dat is waarvoor hij aan het spelen is. En Feyenoord ook, want Feyenoord wilde nog meer maken dan de 2 die het al heeft gemaakt. Doeltrap van PEC, is kort genomen. Daarna diep getrapt. Sissoko die aan de bal komt. Het Riet daar in de buurt. Dan is het Van der Haar die de bal hoog naar voren speelt. Kostons die de bal meekrijgt. Marmol zit er dan tussen. Maar de bal komt aan de linkerkant nog wel bij Sommer terecht. Voorzet van Sommer. En het wegwerken van Sint-Justen. Die denk ik niet helemaal zeker van zijn zaken. Zijn hem volgens mij bewust over de achterlijn. Speelt de vraag.
1: Ik denk dat hij hem gewoon verkeerd raakt. Het gebeurde daarvoor bij Targaline ook. Die leverde de bal onbewust in. Waardoor deze aanval ineens toch zat van PEC Zwolle. En ik had het gevoel dat Sint-Justen gewoon weg wilde schieten, maar de bal verkeerd raakt. En daardoor is het nu een corner voor PEC. De eerste keer dat ze een beetje richting dat doel van Feyenoord op kunnen schuiven. Na dat schot wat alleen over ging. Komt die bal terecht bij de tweede paal. Wordt ingebracht. Blijft daar dan ook hangen. Kan Valente nu uitwerken. Dan is het zelfs een overtreding die gemaakt is. Ja, ligt de bal niet op de goede plek. Zegt de scheidsrechter, je moet eventjes terug. Dan heeft Hajmoussa niet door dat er al gefloten is. Net als de twee verdedigers van PEC Zwolle. Die zijn nog driftig aan het sprinten. Maar de bal die moest een paar metertjes naar de andere kant. Omdat daar dus iets gebeurd was. Waar ik overigens geen weet van wat er dan precies gebeurde. Maar de vrije trap moet op een iets andere plek genomen worden van Alex Bos. Stel eens voordat je naar het stadion komt om doelpunten te zien. Joh. Dat er gewoon hier veel goals vallen. Nee, die bal moet gewoon een halve meter terug. Vrije trap genomen. Frustratie geuit. Vrije trap naar de linkerkant. Marmol met een lange bal naar voren.
0: Alsnog een hoge bal waar Feyenoord dan misschien iets mee kan. PEC wil hem wegtrappen, maar dat doen ze tegen Targaline aan. Zo komt hij alsnog in balbezit. Wordt hij daarna van de bal afgezet. Krijgen we wel een inworp voor Feyenoord. In een wedstrijd die... geen wedstrijd is. 28 minuten. 0-2. Het klassenverschil veel en veel te groot. En het is wachten op de derde ook van Feyenoord. De inworp gaat naar Valente. Even geen controle over de bal. Komt hij bij Kostons. Althans, hij wordt in zijn richting gespeeld. Maar Sint-Justen was er eerder bij dan de aanvaller van PEC. En die speelt hem terug naar Ernst. Watanabe dan. Met de bal weer opzij. Naar Jeremiah Sint-Justen. Paas naar Targaline. Feyenoord is nog op de eigen helft. Valente naar Marmol. Marmol naar St. Justin. Feyenoord wil Peck wat van die eigen helft aflokken, zodat er ruimte is voor die aanvallers. Zegiel komt ook terug naar zijn eigen helft aan de rechterkant. Dribbelt langs, eigenlijk tussen twee tegenstanders door. Oeh, speelt hem dan zo in de voeten van Kostons. Maar die rekent daar ook absoluut niet op. En daardoor kan Zegiel, als de bal van zijn voeten springt, hem meteen weer overnemen. Biedt zijn verontschuldiging aan. Je ziet dat de aanval van Feyenoord de aanvalsopzetten doorgaat. Slechte paas van Houten, maar Targaline herstelt het. En speelt de bal daarna naar Zegio.
1: Ja, en die gaat naar Reed aan de rechterkant. Een paar metertjes over de middenlijn terug te vinden. Is het Feyenoord met het balbezit daar met Zegio. Die dan weer de combinatie daar zoekt. Veel driehoekjes ook bij Feyenoord die gemaakt worden. Met Watanabe, die nu wel een klein stukje terug moet naar Sint-Juste. Opgejaagd door Kostels, maar Sint-Juste is snel. Gaat naar de linkerkant, naar Marmol. Met de buitenkant meegegeven dan naar Targaline. Die krijgt daar een schopvrije trap van Feyenoord. Zou zomaar een kaart ook kunnen zijn. Na die overtreding die daar gemaakt werd door Nick Vichtinger. Targaline wordt omhoog geholpen. Zijn we een meter of, wat zal het zijn? 16, 17 over de middenlijn. Een beetje links van het midden. Van Houten die de bal gaat halen. Om de vrije trap te nemen. Dus dat kort naar Valente. Terug naar Van Houten. Dan achteruit naar Watanabe. Watanabe wordt opgejaagd, maar Feyenoord raakt helemaal niet in paniek van die spelers van PEC Zwolle. Goed gedaan door Reed, die tussendoor liep en Sint-Juste inspeelt. Daar ligt dan wel wat ruimte voor Sint-Juste om op te lopen. Targaline kiest diepte en gaat uiteindelijk naar de linkerkant. Naar Marmol, die daar niet vooruit wil, omdat er heel veel spelers van PEC Zwolle ook staan. Dus kiest hij voor Watanabe, die in de middencirkel staat. En Watanabe die gaat opzij naar Reed, ook in de middencirkel. Half uurtje onderweg hier in Zwolle. Feyenoord leidt met 2-0 op bezoek bij PEC. Als Zegiel terug gaat naar Reed, gaat Feyenoord een klein stukje achteruit om PEC Zwolle wat meer naar voren te lokken. En voorlopig Feyenoord met de bal.
0: Twee doelpunten van Nacho Ferri in deze wedstrijd. En Feyenoord speelt zich onder de druk van PEC nu uit. Dat met vier man richting de verdediging ging. Maar wat daarna komt er onderuit. Helemaal aan de andere kant van het veld is nu Marmol. En de paas naar Targaline. Zegiel dan naar Reed. Die willen hem weer terugleggen op Zegiel. Maar Sissoko had dat door. Zit ertussen. Maakt nu een onbewust overstapje met de paas richting Sommer. Dan moet Riet in de achtervolging op Tobias Sommer. Hij houdt de bal bij zich naar Sissoko speelt hij. Dan zit Van Houten er bovenop. Gaat Van Houten naar de grond. Speelt hij de bal. Dat is ook zo gezien en zo beoordeeld. Dus mag Feyenoord verder spelen. Riet naar Watanabe. Watanabe naar Sint-Juste. Die dribbelt in richting de middencirkel. De bal naar rechts, naar Van Houten. Van Houten naar Ferri. Ferri en het doorspelen naar Zegiel. Chivairo Reed dan. Watanabe naar Sint-Juste. Het fijne misschien aan de linkerkant. Nee, Sint-Juste speelt hem weer terug naar rechts. Dat is toch de bedoeling. Van Reed gaat hij naar Van Houten. Van Houten naar Zegiel. Beck staat nu wat compacter op het middenveld. Maar dan fijn dat even moet kijken van hoe komen we daar doorheen. Hoe weten we de aanvallers weer te bereiken. En dat doet het zorgvuldig. Met Sint-Juste weer naar Watanabe. Dan Riet. Die weet daar opeens Hartsmoussa te vinden. Hoor. Die kaatst hem terug naar Van Houten. Opeens is daar dan de ruimte. En dan zie je Feyenoord als een soort vleesetende plant toeslaan. Komen ze allemaal eruit. Met de paas uiteindelijk na een overstapje van Hartsmoussa naar Ferri. Die wijkt een beetje uit naar rechts. Ferri terug naar Zegiel. Nu het overzicht houden inderdaad met Targaline. Dan was het een goal geweest. Maar Zegiel is iets anders van plan. Speelt hem naar Hartsmoussa.
1: Ja, buitendoor gegeven dan naar Zegiel. Als die bal net te hard gestoken. Daar wel een corner voor Feyenoord. Als die daar iets eerder had gegeven richting Targaline dat hij uit kunnen halen, gebeurt niet. Uiteindelijk was het overstapje van Hartsmoussa wel heel slim, want Ferri stond daar een stuk beter voor en Ferri rekende daar niet op. Levert al uiteindelijk deze hoekschop op voor Feyenoord. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant Hartsmoussa met het kruis. Voorgaande hoekschoppen waren zeker wel succesvol. De bal moet even goed gelegd worden. Waait een stukje opzij, zegt Hartsmoussa. Zegt tegen de grensrechter, ja, niet zeggen dat het hens is. Dat kan ook niet. Die bal ligt al stil als hij dan alsnog die hoekschop gaat nemen. De eerste paal gekopt daardoor Watanabe. Maar een meter of 3-4 over het doel heen van Jasper Schendelaar. De keeper van PEC Zwolle. Die dus al twee keer de bal uit het net moest halen. Nadat Nacho Ferri even liet zien dat hij ook wel doelpunten kan maken. Dat hadden we natuurlijk al gezien in Barcelona. Toen telden ze alleen niet. Eerder in deze wedstrijd maakte hij er ook alleen. Die werd ook afgekeurd. Nu is er twee wedstrijden 5 goals gemaakt. En als ze voor hem tellen er maar 2. En hij gaat nu druk zetten op de keeper van PEC. Waar ze gewoon op proberen te bouwen. Weten dat Feyenoord juist heel veel druk zet op die verdedigers van PEC Zwolle. De bal wordt opgehaald door Sommer. Gaat dan terug naar Schendelaar. Van Houten denkt, ik ben het zat. Ik ga druk zetten op die keeper die de bal dan maar snel naar voren trapt. Omdat hij bang is dat hij nog een keer zo meteen tegen het netje aan wordt getikt. Maar voorlopig is het PEC dat eruit komt. En de helft van Feyenoord opgaat.
2: Met Sissoko. Die inderdaad richting het 16 meter gebied gaat. Maar wel veel tegenstanders voor zich heeft. Segio is een van die tegenstanders. Pakt de bal af. Weet hem ook nog te controleren. En zet hier een counter van Feyenoord in gang. Met Hartsmoussa. Segio is zelf mee. Valent is mee. Nacho Ferri is mee. Hartsmoussa kiest voor Segio. Segio terug naar Hartsmoussa. Dan het korte schot inderdaad. Die bal wordt geblokt. En dit had Feyenoord beter uit kunnen spelen. Want met name Valente en Ferri hadden de ruimte aan de linkerkant. Even de verkeerde keuze. Maar Feyenoord kan het alweer snel herstellen. Heeft die bal alweer. En nu gaat hij alsnog naar Luciano Valente. Heeft geen ruimte om te schieten. En dus de bal naar Targaline. Targaline naar Van Houten. Zegiel. De kaats meteen weer terug naar Van Houten. En opnieuw naar Hartsmoussa vanaf die rechterkant. Hartsmoussa naar Zegiel. Goed balletje het 16 meter gebied in. Naar Riet. Die hem teruglegt op Zegiel. En dan weer naar Hartsmoussa. Daar gaan de trucken uitgehaald worden. Van der Haar weet de bal alleen toch weg te spelen. Na de scharen van Hartsmoussa. Dan is dit opeens een slecht balcontact van Watanabe. Waardoor PEC kan denken aan een tegenaanval. Maar de bal die richting Kostons aan de linkerkant wordt gespeeld is niet goed. Gaat over de zijlijn. Dan mag Feyenoord een ingooi gaan nemen met Givaro Reed.
1: Doet dat een meter of 15 voor de middenlijn aan de rechterkant. Na 34 en een halve minuut spelen. Bal naar Ferry die flink wordt opgejaagd. Maar echt niet in paniek raakt als er een speler tegen hem aan leunt. Want hij is groot en sterk. Zegio ook sterk aan de bal. Daar houdt Feyenoord de bal bezit. Ernst die dan in één keer opent naar links. Goede trap zeg van die keeper. Die daar terecht komt op het hoofd van Marmol. In één keer vooruit gespeeld. Daar neemt Targaline de bal knap mee. Zeg. Gevoetbald zegt door Feyenoord weer. Targaline naar Zegio. Dit moet beloond worden. Zo'n fraaie aanval. Als de bal van Zegio dan niet goed is. Zonde. Kijk dan naar het veld. Ja. Ik zou graag gelijk geven, maar het is echt een boyardlaken waar ze op spelen.
2: Die aanname van Targaline.
1: De aanname van Targaline, echt geweldig.
2: Actie.
1: Ja, het begon met die bal terug naar de keeper die in één keer een bal hoog door de lucht speelt naar Marmol. Balletje vooruit naar Targaline, geweldige aanname. Geeft hem vervolgens mee en Zegiel zijn paas naar Hartsmoussa is dan niet goed. Waardoor deze aanval van Feyenoord eigenlijk bijna in de schoonheidsstrand zou ik willen zeggen. Dan gaat hier Sissoko de bal over de zijlijn heen tikken. Ik weet niet wat hij daar precies deed. Het ligt echt niet aan het veld. Die tikte met zijn linker tegen zijn rechter aan. En dan krijg je zo'n soort bal die dan over de zijlijn heen gaat. Ziet er vooral heel knullig uit.
2: Ik ken het.
1: Jij kent het inderdaad. Ja. Laat maar zitten. Als de ingooi genomen wordt, gaat naar Nacho Ferri. Die daar ook gelijk weer druk zet omdat hij de bal inleverde. Komt terecht bij Watanabe. Die hem weer overneemt namens Feyenoord en terugspeelt naar Ernst.
2: 10 minuutjes nog in de eerste helft. PEC Zwolle Feyenoord. Tussenstand 0-2. Twee doelpunten van Nacho Ferri. Givaro Reed raakte twee keer de paal. Het had zelfs echt al veel meer dan dit kunnen zijn. Want Feyenoord overklast de thuisploeg deze middag. En het is wachten op meer Rotterdamse doelpunten. Al wordt het beetje bij beetje iets slordiger van Feyenoord. Dat in het vorige half uur we echt een hoog niveau ook haalden. Maar nu wordt de bal bijvoorbeeld ingeleverd op de eigen helft. En zo hebben we de eerste andere slordigheden ook gezien. Al deelt PEC ook wat dat betreft daar gretig in mee. Al heel de middag nu wordt de bal tegen Valente aangeschoten. Via Ferri komt hij bij Targaline. En die gaat op zoek naar Hartsmoussa. Uiteraard aan de rechterkant. Hartsmoussa. Reed is er overheen gekomen. Hartsmoussa gaat naar binnen toe. Zoekt een beetje de drukte op. Dan krijgt hij bij Van Houten. Die wil een vrije trap. Die wordt niet gegeven. Bos zegt er is niets aan de hand. Nou pakt Feyenoord maar weer eens de bal af. En gaat de aanval gewoon door met Reed. Opnieuw naar Van Houten. 20 meter, 25 meter bij de goal van PEC vandaag. Zegio vanaf de rechterkant nu. Die gaat zelf lopen. Die speelt de bal naar Riet. Die wordt net niet bereikt. PEC verdedigt weer uit in de voeten van Targaline. Hartsmoussa die hem met een hakje meegeeft op Riet. Daar komt de voorzet op weg naar Zegio. Maar wordt weggetrapt door PEC.
1: Fijn, het is nadrukkelijk op zoek naar de derde goal van deze middag. Al gaat deze paas van Van Houten over de zijlijn heen. We zitten in ieder geval dus voor de thuisploeg. We zijn met meerdere spelers bezig bij de warming-up. Sam Stijn, Shaquille van Persie zie ik daar onder andere bij. Ook Tijmen Wessels bezig aan de warming-up. En ook nog wel de jonkies zin hagelen en schaken. Als de ingang genomen wordt, PEC wil de bal dan verlengen. Gaat hij weer over de zijlijn heen. Dan zegt Watanabe, ja, ik raak de bal niet. Dan is het een ingooi voor Feyenoord. En dan zegt Van Bronckhorst zelf ook, ja, vraag het even aan de vierde man. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Want uiteindelijk is hij het laatst geraakt door Pek Zwolle. Maar zij mogen de ingooi nemen van de scheidsrechter. Dat is gek. Als de ingooi genomen wordt door Pek tegen Hajmoussa aangekopt. En in tweede instantie ingeleverd ook. Dan zit Hajmoussa die van de ballen voor te gezet. Want daarna bij die zijn voeten tegenaan zet. Dan de ingooi wel voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Givara Reed. In het stadion waar het bijzonder stil is ook. Waar eigenlijk weinig te beleven is voor het thuispubliek. Omdat Feyenoord ook voorstaat. Een verreweg de bovenliggende partij is. En ook nu de bal snel weer overneemt. Eén keer raken. Het is tik, tik, tik bij Feyenoord. Wat dat betreft. Aan de linkerkant Marmol die bereikt wordt. Als de paas tussendoor gaat naar, Reed. Is het pech dat er wel tussen komt. Maar ja, de bal echt al heel snel elke keer steeds weer inlevert. Van Houten die er nu ook steeds tussen komt. Dat doet hij ook weer goed. De middenvelders van Feyenoord hebben ook echt zeeën aan ruimte om daarvan te profiteren. Een van de Zwolle spelers ligt op de grond. Nu Sint-Just ook, omdat hij ondersteboven wordt getrokken. En dan de vrije trap voor Feyenoord.
2: Deze keer ging hij niet vrijwillig naar de grond. Na de sliding in Barcelona. Hier werd hij eventjes bij de heup gepakt. En de vrije trap die hij zelf heeft genomen. Sint-Just krijgt de bal daarna van Watanabe ook weer terug. Gaat opnieuw naar de Japanner. Zit in minuut 40. Van de wedstrijd hier in Zwolle. 0-2 dus. Ernst met de bal naar links. Marmol. Die naar binnen toe dribbelt. De bal dan aan Van Houten geeft. Riet laat de bal lopen. Zodat Hartsmoussa hem op de middenlijn al op kan pikken. Hartsmoussa. Die hem dan meegeeft op Riet. Die bal is perfect op maat voorgeven. Hij legt de bal op Segio. Doelpunt. Weer bij Segio ook. Nummer 5 van dit seizoen. Nummer 3 hier in Zwolle. Ferry was een optie. Maar Segio kan natuurlijk ook. Wat een seizoenstart heeft die, hè? 5 goals al.
3: Dames en heren, Feyenoord brengt stand op 0-3. Doelpunt te maken. Spelen met nummer 8. Ivan Segio.
2: Ja, bij Pek zingen ze schaam je kapot. Maar het erge is nog voor dit Pek Zwolle. Dat ze er helemaal niet zo gek veel aan kunnen doen. Omdat Feyenoord gewoon echt hartstikke goed speelt.
1: Echt een geweldige aanval was dit ook. Via die rechterkant. Hè, waar je Reed al heel grote passen naar voren ziet zetten. Krijgt de bal dan ook goed mee. Ja, dan het overzicht houden op de inkomende Zegiel. Dat is ook bijna niet te verdedigen. Als je met zoveel snelheid vooruit komt en er blijft er eentje net achter. Dan raak je dat overzicht daarin kwijt. Wordt de bal teruggelegd. Hij schiet er binnen. En zo staat Feyenoord 5 minuten voor rust op een 0-3 voorsprong. Ja, en zou dit wel eens een hele grote uitslag kunnen gaan worden als Feyenoord dit vol weet te houden. En er staan nog een paar hele gretigen hier klaar. Die straks misschien wel in het veld gaan komen. Zeker met zo'n grote voorsprong kun je natuurlijk ook gewoon gaan wisselen. En spelers misschien wat extra rust gaan geven na die wedstrijd bij Barcelona. Aftrap genomen. Tagaline denkt, we gaan maar gewoon weer eens vrolijk door waar we mee bezig waren. Met dat hoge druk zetten. Nou, dat gebeurt nu ook. Gaan we de zijlijn heen. Dan is het een ingooi voor Pek. Die dan genomen gaat worden. Maar echt een geweldige aanval. Feyenoord speelt echt goed in deze wedstrijd tegen Pek. Als de ingooi genomen gaat worden. En vooruit gooit. Dan zit Feyenoord daartussen. Met Sint-Juste. Met dat geluk komt hij dan bij Targaline. Die hem ook nog eens heel relaxed mee kan nemen. Omdat er iemand van Pek druk gaat zetten. Marmol die krijgt dan ruimte om te schieten. Marmol bal aangeraakt koorden voor Feyenoord.
2: De hoekschop gaat vanaf de linkerkant genomen worden. Lijkt op dat Luciano Valente de bal gaat nemen. Sjouw van Houten loopt ook die kant op. Ja, Valente loopt nu weg bij de bal. Dan gaat de Belgische middenvelder, die deze zomer overkwam van het Franse Nice, die gaat de bal nemen. Opeens kort naar Hartsmoussa. En Hartsmoussa denkt dat Sissoko niet op staat te letten. Maar dat doet hij wel. En Sissoko trapt de bal eigenlijk gewoon heel eenvoudig weg. Dit kwam totaal niet uit de verf hoe Feyenoord het bedoeld had. Veel spelers ook uit positie nu. Dus Feyenoord houdt de bal even achterin. Targaline staat die boel ook goed te coachen wat dat betreft. Want dat zou totaal onnodig zijn als je opeens na zo'n moment daardoor de boel helemaal openlegt en iets weggeeft. Riet loopt ondertussen weg nu bij Sissoko. Alsof hij er niet
1: ruimte,
2: staat. Vindt dan Valente. Wat een ruimte op het middenveld weer voor Feyenoord nu. Valente de bal naar Marmol. Die geeft hem gevoelig voor. Riet met de kopbal op het dak van het doel. Riet die twee keer de paal raakt in de beginfase. Daarna twee goals van Ferry. Eentje van Zegiel. Daar staat het 0-3. Misschien gaat dat de ruststand worden. Misschien ook niet. We hebben nog 2 minuten te gaan in de eerste helft.
1: is Schendela die een lange trap naar voren gaat geven. Richting de zijkant van het veld. Schieten we over de zijlijn heen.
0: Dat is ook richting, nou, dat is ook richting de zijkant.
1: Ja, richting de zijkant. Ja, het is wel echt een bedroevend slechte uittrap van die keeper. Terwijl de meeste mensen denken van ik ga wel vast een bakje halen of een broodje. Die worden er nog niet blij van. Maar ja, dat snap ik wel. Dat zijn supporters van PEC Zwolle. Als de ingooi genomen is door Feyenoord...
0: Is ook niet leuk.
1: Wordt er achterin opgebouwd? Nee, dat is zeker waar, ja. Als je voor die club bent, niet, nee. Is het Feyenoord bij de balbezit? Riet aan de rechterkant, die opgejaagd wordt. Gaat dan terug naar Ernst. De keeper die daar op zijn gemak de bal mee kan gaan geven aan de linkerkant. Is het Marmol die bereikt wordt aan de zijlijn. Aan de linkerkant, tussendoor gespeeld naar Targaline. Die middenvelders van Feyenoord hebben echt een zee aan ruimte om elke keer vrij te lopen, aan te nemen en het spel naar voren te verplaatsen. Als nu ook weer... Hartsboussa ingespeeld wordt. Terug naar Reed. Dan weer naar Hartsboussa. Het gebeurt rond de middenlijn aan de rechterkant. Hij dan achteruit naar Valente. Daar van Houten natuurlijk. Als Sint-Juste dan wel vooruit gaat naar Valente. En die dan naar binnen toe trekt. Er is ook niemand die ook echt druk zet bij PEC Zwolle. Ze schokken een beetje mee. Waarbij Feyenoord dan alle tijd en ruimte heeft om het spel te verplaatsen. Zegiel dan vooruit naar Hartsboussa. Die maakt daar een actie. Houdt er een corner aan over. En zo is het de zesde corner van Feyenoord. Maar de ruimte die gegeven wordt op het middenveld bij Feyenoord... om steeds van achteren naar voren te gaan. Ja, dat is wel echt iets waar Feyenoord optimaal van profiteert. Corner gaat genomen worden vanaf rechts. Hartsboussa legt hem neer. Ik vermoed zomaar weer een korte variant.
0: Zo ging het de vorige paar keren met de hoekschop vanaf die kant ook. En inderdaad, de bal gaat weer kort naar Zegiel. Die hem nog niet heeft teruggespeeld naar Hartsboussa. Hij wil hem door het midden heen steken terug naar hem. Maar Sissoko krijgt de bal tegen zich aan. Dan gaat Ferry,
1: dat is goed, hè?
0: Die gaat als een soort trein op zijn tegenstander af. En pakt op die manier de bal af. Lukt hem alleen niet om hem ook bij zich te houden. Dus kan Peck de bal nog terugspelen naar Schendelaar. Die hem meegeeft over de rechterkant. Olivier Aartsen.
3: De minimale extra speeltijd.
0: Gaat de middenlijn voorbij. En loopt zich uiteindelijk vast. Maar er was wel een eerdere overtreding gemaakt. Valente is het daar niet mee eens. Maar ik denk dat het wel klopt. In de blessuretijd dus van de eerste helft. 0-3. Peck dat de bal vanaf de middenlijn in gaat brengen. De bal vliegt wel erg hoog richting de linkerkant. Dan kan Riet zijn lichaam erin zetten met Sissoko. Dat heeft hij goed gedaan. De bal gaat over de achterlijn. En dus wordt het een doeltrap voor Feyenoord. Ja, dat echt vanaf minuut 1 ook uitstraalde. En dat is hoe je een uitwedstrijd moet aanvliegen als je kwalitatief beter bent. Vanaf minuut 1 straalde Feyenoord uit. Er is vandaag tegen ons helemaal niets te halen. Feyenoord domineerde van kiet af aan. Wilde per se het openingsdoelpunt hebben. Drukte daarna door. Het was echt hoe je het moet doen. Nou. En misschien gaat de 0-4 nog komen na een doeltrap. Kan Ferry namelijk zo doorlopen. Dan de kap. En hij stuit op de vuisten van Schendela. Zegiel daar nou met een totale mispeer. Die raakte wel helemaal verkeerd. Dat zelfs nog 0-4 ook kunnen zijn als Ferry zo door kan lopen vanuit de doeltrap. Maar ik wil vooral hier op Rijnmond ook de credits aan Feyenoord geven. Dat echt een hele goede eerste helft heeft gespeeld tegen, nou inderdaad dan misschien een arme tierig PEC Zwolle. Maar hoe Feyenoord het dan voor ons uitspeelt in deze eerste helft was echt van de grote klasse. Halverwege bij PEC Zwolle Feyenoord staat het al 0-3.
4: Is Radio Rijnmond.
5: Radio met een grote R.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
9: Voordeelhuisjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
8: Voordeelhuisjes.nl. Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeelhuisjes.nl.
4: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
10: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Phony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Het is 6:06. Feyenoord lijkt geleerd te hebben van die nederlaag in Barcelona en speelt PEC Zwolle helemaal zoek. 0-3 halverwege. Tijd voor het uitgestelde nieuws met Martin van der Boogaard.
21: De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike en kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond en werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het Oude Noorden van Rotterdam is afgelopen nacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. Het is nu zo'n 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
22: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
8: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT. Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
23: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
24: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
23: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
25: Hey!
26: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
28: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
27: Ah, check.
26: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.

0: spelers komen langzaam aan het veld weer op in Zwolle. Dennis en Dennis, die eerste helft, dat was een soort van joyride.
1: Het was een makkie. En Feyenoord ging als een mes door de boter bij Vlagen. Dat was echt mooi om te zien. En dan kun je het hebben over het matige PEC Zwolle. Maar dan nog moet je het op deze manier uitspelen. We hebben het verleden gezien dat Feyenoord dat vaak ook niet lukte. Dus ik ben erg positief over wat we hebben gezien.
0: Ja, een vraag van Roland Christensen. De beste eerste helft sinds? Vraagteken.
1: Hoi. Ja, ik denk dat in de Eredivisie in de laatste twee seizoenen dit niet heb gezien bij Feyenoord.
0: Heracles Feyenoord 0-7.
1: Ja, dat was wel een ruime uitslag. En daar liep het ook lekker in. Maar ik vond het niveau vandaag hoger dan ik in de laatste twee seizoenen bij Feyenoord heb gezien.
0: Dus dit is de beste wedstrijd sinds Priske en Van Persie.
1: Ja. Ja, ik zit ook even te graven inderdaad.
0: Ja, dan doe je bij München, Benfica, doe je wel tekort, hoor.
1: Ja, en dat blijft altijd lastig. Het is natuurlijk ook appels en peren dan vergelijken. Want inderdaad, als je die wel eens erbij haalt en dan meeneemt tegen welke weerstand je speelt en dan zo voor de dag komen. Dus dat moet je dan inderdaad wel meewegen. Maar zeg maar tegen een kleintje en het dan zo doen. Dat heb ik een tijd niet meer gezien.
0: Ja, precies. Eagles uit bij Priske wordt gezegd. 2-5 of zo, zegt de mens bij ons.
1: Dat was wel ook... toen speelde Feyenoord ook een goede wedstrijd. Ja, zeker.
0: Nou, PEC Zwolle gaat wisselen. Er komen 3 nieuwe spelers erin. Onder wie Van Hooydonk? Zit niet Van Hooydonk?
1: Die heb ik gespot, ja.
0: En weet je die andere drie ook al?
1: Velanas is eruit, hoor. En Ibrahim Sissoko is eruit.
2: De man die het veld heeft verlaten is onze nummer 34, Nick Vichtingen.
1: Verrassend.
2: Zij zijn vervangen door onze nummer 4, Thijs Veldhuis. Nummer 9, Elias Seurensen. En mijn nummer 17, Sidney van Hooydonk.
0: Nou, worden mensen meegeluisterd?
1: Ja, het was verstaanbaar, denk ik, toch?
0: Veldhuis, Van Hooydonk, Seurensen.
1: Nou, dan hoef ik het niet te herhalen.
0: Ze zijn begonnen.
1: We zijn begonnen aan de tweede helft. Feyenoord met 3-0 voor. Halverwege mag, gezien de krachtsfouten, natuurlijk nooit meer in problemen komen. Sterker nog, Feyenoord moet dit verder uitbouwen. En richting een uitslag gaan zoals waar er net aan gerefereerd werd vorig seizoen. Bij Heracles bijvoorbeeld. Niet toevallig ook een team dat uiteindelijk degradeerde in de Eredivisie. Zou zomaar eens met PEC ook kunnen gebeuren. We gaan... kijken hoe deze aanval afloopt. PEC met Mbayo. Dat de bal... die de bal voor wil geven. En die komt op de kont van Mika Marmol. Gaat hij over de zijlijn. Inworp voor PEC. Komt de bal wederom bij Mbayo terecht. Die gaat proberen nu Marmol te omspelen. Die wil daar niet aan meewerken. Nou, voor het eerst wat aanvallende dreiging van PEC Zwolle. Feyenoord dat terug moet om te verdedigen. Mbayo heeft niet de ruimte om tot een voorzet te komen. Maar weet wel de bal in de ploeg te houden.
3: Krijgt hem ook weer terug aan die rechterkant. De hoogte van de 16 steekt hem naar voren. Corner dit voor PEC Zwolle. Er wordt al gevierd alsof de wedstrijd in de tas zit voor die ploeg. Nou ja, de welbekende kinderhand wat dat betreft. Niet voor niets ook die 3 wissels doorgevoerd. Waarbij het niet heel verrassend is dat Velanas, Vichtinger en Sissoko eraf zijn gegaan. Ik kan me niet herinneren dat we Velanas überhaupt hebben genoemd in het verslag in die eerste 45 minuten.
1: Volgens mij niet, nee. Nee, hè? Mensen denken, die.
3: Ja, en Sissoko ook niet en Vichtinger uiteindelijk ook niet. Terwijl deze corner gevaarlijk voorkomt, maar wel weggewerkt wordt door Feyenoord. Opgevangen door de net ingevallen Seurensen, die naar de linkerkant toe gaat. En dan is het balbezit daar voor PEC Zwolle. Dat nu volgens mij al langer de bal heeft gehad dan in de gehele eerste helft bij elkaar. In de eerste 2 minuten van deze wedstrijd. De bal die voorgegeven wordt, het hakje van Houten was daar cruciaal. Omdat dan de PEC Zwolle daar echt binnen had kunnen lopen. Gaat de aanval verder via de rechterkant. Daar zit dan uiteindelijk Tagaline tussen. Neemt hem daar over. Over de zijlijn heen getikt door PEC Zwolle. Volgens mij was de Aartsen degene die hem het laatste raakte. En dus gaat de ingooien door Feyenoord genomen worden. Is Mika Marmol degene die zich komt melden. Zoeken de laatste mensen nog even een plekje op de tribune. En is de ingooi van Feyenoord.
1: PEC Zwolle in de eerste minuten van de tweede helft. Dus opeens op de helft van Feyenoord te vinden. Ik weet niet wat daar in de kleedkamer gebeurd is. Misschien een ooievaar langsgekomen. Een soort wedergeboorte van PEC. Ze lijken er nog in te geloven. En aan Feyenoord de schone taak om dat maar in de kiem te smoren. Met de eerste Feyenoord aanval wellicht. Die nu in de maak is. Hart Smoes heeft de bal. Maar staat nog gewoon in de buurt van de middenlijn. Van Houten naar Sint-Juste. Tagaline terug naar Van Houten. Dit is een overtreding. Door Sidney van Hooydonk gemaakt. Vrije trap van Feyenoord. is niet helemaal op de juiste plek, maar het mag door van scheidsrechter Bos. Bal gaat naar links, naar Valente. Heeft Marmol bij zich in de buurt. Marmol terug naar Sint-Justen. Nou, dit is weer het spelbeeld zoals we het kennen. Feyenoord dat aan het rondspelen is op de helft van de tegenstander. Van PEC Zwolle dus. Targaline wil de bal met de hak meegeven op Valente over de linkerkant. Maar ziet dat de bal nog aangeraakt wordt. Gaat dan over de zijlijn heen. En Mika Marmol neemt de bal in de handen. Kan heel erg ver gooien. Deze keer doet hij hem kort richting Valente. Die hem meegeeft aan de splijtende paas. Zeg hier de kans voor Feyenoord. En Ferry heeft die bal binnen. Nadat hij eerst al bij Riet komt. Die heeft een beetje ruzie met de bal. Dan komt hij voor de voeten van Ferry. Die met links keihard binnenrost. Nou, het Zwols verzet van de eerste paar minuten. De Zwolse opleving is al weer in de kiem gesmoord. Hier is de 0-4. Zijn derde van deze middag, ja, of misschien zijn tweede. Die eerste zou dan toch een eigen goal van Gravers zijn geweest. Ik denk dat dat nog wel weer zien wellicht gaat worden. Maar deze is zeker weten van Ferry zelf. Zo, het is die hard zeg. Met links van dichtbij. Dan blaft hij die bal achter Schendelaar. Die kan daar helemaal niets mee doen dan alleen maar luisteren naar het geluid van die bal.
3: En zo geeft Nacho Ferry even zijn visitekaartje af. Alhoewel, een visitekaart zou ik het bijna willen noemen. Want hij speelt een uitstekende wedstrijd tot nu toe. Hier op bezoek bij PEC, net zoals de rest van Feyenoord. 4-0 vlak na rust. Nacho Ferry, degene die hem binnen trapte. Met flinke snelheid ook achter Jasper Schendelaar. Terwijl de aftrap weer is genomen, gaat Sint-Justen erachteraan. Bal komt tegen zijn arm aan. Spel gaat dan eventjes door. Want nu wel wat trekken. Het spel gaat alsnog verder. Van Houten dan, die hem voor het doelang speelt. Wat is dit een rare bal van Van Houten?
1: Een voorzet.
3: Bijna een voorzet inderdaad. Terwijl hij gewoon naar Ernst had gekund. Die hem dan naar voren had kunnen trappen. Hij kiest voor een soort breedte paas naar Reed. Die kan er helemaal niet bij. Dus is het een ingooi voor PEC Zwolle. En PEC dat gooit halverwege de helft van Feyenoord. Even een klein stukje achteruit. Er ligt wel de ruimte voor die ploeg. Maar dan wel bij de mannen achterin. Want heel veel verder is er niet zoveel te beleven daar voorin bij Feyenoord. Achterin Gravers die de bal nu met de viergever achterin rondtikt. Viergever nu met de bal aan zijn voet. Kijkt naar voren, wil naar voren. Geeft hem dan ook mee. En er zit Feyenoord er uiteindelijk tussen om de bal van Sommer over te nemen. De Reed doet dat goed. Trapt hem naar voren. Naar Nacho Ferry. Die de bal op zijn borst aanneemt. Wordt daar geen stroopbreed in de weg gelegd. En dan had hij de paas niet naar Valente moeten geven. Maar naar Targaline. Dat is dan net het verschil. Wat zo'n aanval wel of niet maakt. Nou, in dit geval is de paas niet goed. En dus neemt PEC over.
1: 0-4 staat het in Zwolle. Nog 40 minuten voor Feyenoord om de score nog verder op te drijven. Te werken ook aan het doelsaldo. Nog verder te werken aan het aan het vertrouwen. Dat spat er sowieso vanaf bij Feyenoord. Dat zag je per aanval zag je dat toenemen. Van, oh, het loopt vandaag wel lekker. En Feyenoord maakt er gretig gebruik van. Hier zit Feyenoord er weer tussen. Bij een paas met Targaline. Alleen weten ze daarna niet van Lente te bereiken. Kan PEC zelfs over de rechterkant als Embayo heeft binnengehouden. Misschien gevaarlijk worden. Embayo de voorzet. En Sint-Justen schiet de bal de tribunes in. Hoekschop voor PEC Zwolle. Dat zou willen werken aan een eretreffer. PEC Zwolle is wat Feyenoord van de week qua niveauverschil was tegen Barcelona. Dat is PEC Zwolle vandaag tegen Feyenoord. En een eretreffer. Dat is dan het hoogst haalbare wellicht in deze wedstrijd. Sommer gaat de hoekschop nemen. Die bal gaat hoog. Wordt door Marmol dan omhoog gekopt. Door Sint-Just uiteindelijk weggetrapt. Door PEC meteen weer ingebracht. De bal valt nog goed voor Kostons. Die hem voorkrult. Watanabe kopt hem weg. Aanname op de borst daar. Door Sørensen. Kan de bal vanaf links weer voorgegeven worden door PEC. Is lang onderweg nu. Slim duwtje van Marmol. Is de afvallende bal voor Embayo. Aan een reactie zelfs van het thuispubliek al. Hè? Is te horen hoe die bal raakt. Die vliegt richting het lege uitvak. En dus wordt het een doeltrap voor Ernst.
3: Gaat hem kort nemen. Samen met Sint-Justen. Uiteindelijk is het Ernst met de bal in zijn voet. Op het gemakkie kan er Watanabe. Er wordt wel wat druk gezet, maar niet heel veel. Dan is het Watanabe de lange bal naar voren naar Ferry. Die daar flink wordt getrokken aan zijn arm. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. Net over de middenlijn in de middencirkel. Die sterke Nacho Ferry niet van de bal te krijgen is. Dus dacht Gravers, de Deen, laat ik het maar eens proberen met een overtreding. Ja, toen zei scheidsrechter Bos, dat kan natuurlijk niet. Dus een vrije trap voor de Rotterdammers. is genomen. Gaat naar links naar Valente. Die een kleine schijnbeweging maakt en Van Houten inspeelt. Van Houten kan naar Targalina. Laat hem vallen voor Van Houten. Dat is dan niet goed. Gaat over de zijlijn heen. Dat is de ingooi voor PEC Zwolle. En die ingooi die wordt genomen. Een meter of 7, 8 voor de middenlijn. Door Olivier Aartsen. Daar gaat Feyenoord weer tussen zitten. Met nu Sint-Juste. Goed gedaan. Naar Valente. Valente wordt daar op zijn hakken getrapt. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dus gaat het spel door. We kleunen er twee van Feyenoord in. Marmol en Van Houten. Ja, de eerste overtreding, daar werd niet naar gekeken. Van Bronckhorst terecht daar boos over. Omdat Valente niet voor niets op de grond blijft liggen. Nog altijd op de grond ligt ook. En dan laat hij gewoon verder spelen. Dat is toch ook gek? Ligt er een geblesseerd op de grond. Dan gaat er een kans komen. Dit is buitenspel van PEC Zwolle trouwens. Als het spel dan verder kan, heeft Feyenoord het balbezit. Snel in de omschakeling misschien gevaarlijk kan worden naar voren. Maar dit is wel raar, hè? Valente ligt hier geblesseerd op de grond. Wordt niet voor gevlacht of gefloten. Is nu ook boos op de scheidsrechter omdat hij ook gewoon verder laat spelen. Rare actie van de scheidsrechter.
1: Volgens mij had hij het niet eens gezien. Ja, ja, wat misschien wel nog kwalijker is.
3: Hij staat niet alleen op het veld.
1: Ja. Bij Feyenoord zijn ze not amused om dat moment. PEC Zwolle probeert nu tot een aanval te komen. Sint-Juste ziet dat Van Hooijdonk zich daar makkelijk laat vallen. En dus mag Feyenoord gewoon verder spelen na dat moment. Riet, die helemaal het veld oversteekt. De middenluik voorbij is. En dan Hartsmoussa. Hop, die wipt hem langs de tegenstander. Hartsmoussa heeft even wat ruimte aan die rechterkant. Hier komt de volgende Feyenoord goal. Misschien wel Hartsmoussa. Krijgt hem voor zijn rechter. Krijgt hem voor. Ja, dan denk je, nu gaat hij zelf schieten. En dan doet hij het niet. Het is onafvolgbaar soms inderdaad. Het levert geen doelpunt op. Althans, niet in eerste instantie. Targalini heeft misschien nog ruimte om te schieten. Combineert door met Van Houten. Feyenoord op zoek naar Valente. Marmol houdt even licht vast. Ja. En daar wordt voor gefloten. We zijn 10 minuutjes bezig in de tweede helft. Feyenoord inmiddels met 4-0 voor. Door nog een doelpunt van Nacho Ferri. En PEC brengt de bal weer aan het rollen.
3: Cynische spreekkoren van het publiek van PEC Zwolle. Dat nu het balbezit heeft aan de linkerkant. Daar wordt gelopen. Naar binnen zelfs getrokken. Op zoek naar wat ruimte. Maar ja, die vinden ze niet voorin bij PEC Zwolle. Want Kostons liep in de dekking. Dus even achteruit. En dan naar de rechterkant. Naar Mbayo. Die buitenrompe weer te gaan bij Marmol. Die gaat dat niet goedkeuren. En dus houdt hij er een doeltrap aan over. Goed gedaan door Marmol. Die zijn voet tegen de bal aanzet. Via Mbayo gaat hij vervolgens over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor de Rotterdammers. Gaat Sint-Juste die zometeen nemen. Meerdere spelers van Feyenoord nog altijd bezig met de warming-up. Er zal zo meteen gewisseld gaan worden met die 0-4 tussenstand. Daar is ook alle ruimte ook voor. Als de bal naar rechts toe gaat naar Reed. Die wil daar een tegenstander door zijn benen spelen. Passeren, dat lukt niet. Dan is het daar de overname van Seurensen die hem voor kan geven. De overname van Feyenoord. Targalina ziet een van de Zwolle spelers als ploeggenoot aan. En dan is het Ernst met de redding in zijn rechterhoek. Pakt de bal klem op die inzet van een meter of 20.
1: Eerste bal.
3: Eerste bal voor Ernst inderdaad, ja. Waarbij hij naar de grond toe gaat. Bal vooruitgespeeld naar Zegiel. Kijkt om zich heen. Iemand in de buurt kan hem aannemen. Dat geldt ook voor Van Houten. Die middenvelders krijgen zo godsgruwelijk veel ruimte. Dat Feyenoord daar op die linie echt geen stroopbreedte de weg wordt gelegd. Marmol nu met de bal. Wil vooruit. Wil naar Valente. Gaat naar Valente.
1: Minuut 57. Feyenoord met Marmol in de inspeelpaas naar Ferri. Die krijgt hier een tik.
3: Alweer, hè? Weer Graves.
1: Ja. Ferri geeft dat nu ook aan. Hij heeft al meer tikken aan mij uitgedeeld dan ik doelpunten vandaag gemaakt heb. Dat wil wat zeggen. Hij maakte er namelijk 3 volgens onze lezing. De eerste zou dan een eigen doelpunt zijn, maar ik ben het er nog steeds niet mee eens. Feyenoord heeft de vrije trap genomen. Combineert door de as. Bijna krijgt Hartsmoussa ruimte om te schieten. De bal net afgepakt en weggetrapt. Komt meteen weer terecht bij Watanabe. Op de middenlijn. Sint-Juste naar Marmol. Wippertje naar Targalina. Die gaat hem net niet lekker meekrijgen. Probeert hem dan nog bij de zijlijn af te pakken van een tegenstander. Dat lukt niet. Dat is een ingooi. Al op de borst gecontroleerd. Daarna naar voren gespeeld door Van Hooijdonk klaargelegd. Riet schuift dan uitstekend door. En onderschept een bal die naar de linkerkant op weg was. Meteen in 1-2'tje weer met Zegio. En dan de bal naar rechts. Hartsmoussa bij de zijlijn. In de buurt van de cornervlag. Komt dan naar binnen toe. Geeft de bal aan Zegio. Oeh, die loopt zich vast. En de bal blijft niet liggen voor Valente om te schieten. Wel meteen het druk zetten van Houten. En ook van Ferri. De bal gaat naar Schendelaar. Die kapt de bal dan voor zijn linker. Zet daarmee Ferri op het verkeerde zijn been. En schiet hem naar voren. Bal vliegt over Van Hooijdonk heen. En Feyenoord heeft hem weer.
3: Dat is Watanabe in de as van zijn eigen helft. Geeft hem aan Sint-Juste. Sint-Juste kan naar links, naar Valente. Houdt hem voorlopig nog even bij zich. Het gaat naar Marmol. Terug weer naar Sint-Juste. En zo is het Feyenoord dat achterin de bal rond laat gaan. Terug weer naar Marmol. Die vooruit kan naar Valente. Valente dan weer naar Sint-Juste. En Sint-Juste met alle tijd en ruimte om vooruit te kijken. Marmol zegt, kom maar op, ik ga de diepte in. Maar dat doet hij niet. Gaat naar Valente. Weer terug naar Sint-Juste. Dan naar Targalina aan de linkerkant tegen de zijlijn aan. Terug naar Valente. Die als een soort laatste man op het veld staat. Loopt heel veel ook, Luciano Valente. En dan zegt hij tegen Sint-Juste, kom maar mee naar voren. We maken gewoon een driehoekje hier met elkaar. En dan levert Targalina de bal in. Dat is slordig, deze bal. Die daar zomaar in de voeten wordt gespeeld van een van de Zwolle spelers. Hier een aanval op wordt gezet. Komt de bal dan op de rand van de 16e terecht. Breed gelegd dan naar niemand. Want daar zit niemand in. Kielzog van Kostons. En wordt ingeleverd door Pek Zwolle. Feyenoord wil dan omschakelen. Maar levert ook weer in. En zo kan Pek er weer vandoor.
1: Het is Watanabe die de bal weg trapt. Als die met het hoofd wordt meegenomen door Sørensen. Aan de rechterkant van het veld valt hij bij Harts Moussa. Hij kan niet aan de bal komen. En is daar ook in zijn eentje. Dan heeft de druk zetten weinig zin. Sommer met een paas de middencirkel in. Dan krijgt hij de bal weer terug. Thijs Veldhuis, de oud-Spartaan, die hem had klaargelegd. Hier bezig in de tweede helft. 0-4 staat het in Zwolle. Bal naar Kostons gespeeld. Je legt hem klaar voor Mbayo. Terug naar Kostons. Pek Zwolle probeert te doen wat Feyenoord ook deed. Eén keer raken. Maar Olivier Aartsen komt erachter dat toch nog best wel lastig is. Mbayo dan. Oeh, die dribbelt langs Marmol en die gaat schieten. De tweede bal voor Ernst is een makkelijke vangbal. Kreeg hem recht op zich af. Pek laat meer zien dan het voor rust deed. Komt ook niet heel veel minder. Het is Feyenoord dat ook in de tweede helft alweer een keer gescoord heeft. En nu op de eigen helft met Van Houten aan de bal is.
3: Gaat naar Sint-Juste. Halverwege zijn eigen helft in het midden van het veld. Aan de rechterkant ziet hij wat ruimte bij Reed. Slechte bal dit, want die wordt ingeleverd. Daar zit dan Sørensen tussen. En hij kan hem meegeven. Achteruit gebeurt dat. Pek moet helemaal terug naar de eigen helft. Het feit dat hij gelijk wel bovenop probeert te zitten. Maar dat levert geen Rotterdams balbezit op. En dus is het Pek Zwolle dat

0: Zegiel Riet ook mee, die de 16 dan ingaat. Teruggelegd naar Zegiel. De bal eventueel opzij leggen. Dat gebeurt ook naar Valente. Laat hem vallen voor Van Houten. Weer breed naar Zegiel. Aan de rechterkant wil Riet hem wel weer hebben. Halverwege de helft van PEC Zwolle. Verder een klein stukje terug. Het wippetje van Riet is goed naar Zegiel. Terugleggen dan naar Ferry. Ferry wil draaien en schieten. Dat lukt uiteindelijk niet. Vergeet de bal mee te nemen. En dus is het daar PEC dat uit kan verdedigen. Feyenoord neemt wel snel weer over. Van Houten die teruggaat naar Sint-Juste.
1: Ja, Feyenoord begint weer het qua bal afpakken in ieder geval het niveau van de eerste helft aan te tikken. Waar het hem steeds echt binnen luttele seconden terug had van de tegenstander. Terug had veroverd. En dat zien we nu op dat middenveld ook weer gebeuren. Van Houten die er trouwens ook een belangrijke rol in speelt als balafpakker. Heeft hij nu ook gedaan. Via Watanabe gaat het naar rechts naar Jiviro Reed. Reed dan. Die steekt de bal langs de zijlijn naar Givai Zegiel. Zegiel naar Hartsmoussa. Hartsmoussa terug naar Zegiel. En dan weer naar Hartsmoussa. Die hem voor zou kunnen geven. Dan aan zo'n sleepbeweging tegenstander het bos ingestuurd. Nog een tweede ook. Nee, dan loopt hij zich vast op de derde daarna. Drijft hij zijn actie net te ver door. Dan zou PEC wellicht kunnen counteren. Maar oh, wat is dit? Een dramatisch slechte bal. Met twee spelers die ook mee zijn naar voren. En dan wordt hij in de voeten van Van Houten gespeeld. Die hoeft er niet eens echt moeite voor te doen om hem af te pakken. Dus er bij Feyenoord meerdere wissels klaarstaan. Volgens mij Stijn, Zinhagel denk ik. En Van Persie. Maar eerst gaat Feyenoord nog een keer aanvallen. Zegiel naar Hartsmoussa.
0: Ja, die gaat een actie maken. Eentje voorbij. Bal meegeven aan Zegiel, die de 16 dan ingaat. Legt de bal terug naar Valente. Alle tijd om hem klaar te leggen. Het schot van Hartsmoussa. En een geweldige goal. Die daar in de verre hoek wordt gekruld, zegt door Feyenoord. Een heerlijke aanval weer via die rechterkant. Waarbij deze keer Hartsmoussa het laatste station is. Die krult hem keurig in de verre kruising. En inderdaad, de speaker heeft gelijk. Het wordt 0-5. Hartsmoussa. En er gaat ook gelijk gewisseld worden bij Feyenoord. Een heerlijke aanval via die rechterkant over meerdere schijven. Die uiteindelijk klaar wordt gelegd voor Anis Hartsmoussa. Hij krult hem in de verre hoek. En zo staat het na 64 minuten voetballen. 5-0 voor Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle. En er gaat ook gelijk gewisseld worden. Aan de kant van Feyenoord gaat de Valente eruit.
2: Drie keer wisselen.
0: Ook Ferry gaat eruit.
2: Met nummer 34, Charles van Houten.
0: En Van Houten gaat eruit.
2: 19, Nacho Ferry. En de speler met nummer 10, Luciano Valente.
0: Van Persie dus in de ploeg. Zinhagel in de ploeg. En ook Stijn komt in de ploeg bij Feyenoord voor het laatste half uur van deze wedstrijd.
2: Divino Zinhagel. En nummer 49, Jacques van Persie.
1: Zinhagel die zich ook bij de Youth League liet zien. De jonkies van Feyenoord onder 19 wonnen wel in Barcelona. Zinhagel maakte een van de twee doelpunten bij de 2-1 overwinning. De andere was van Gerino Schaken. Die scoorde ook al, maar dat weten we voor het eerste elftal van Feyenoord bij zijn debuut vorige week. Prachtig verhaal. Kijken of Zinhagel vandaag het doelpunt mee kan pikken. Links buiten staat hij in dit elftal nu. Bij Feyenoord, Stijn en Van Persie zetten meteen maar druk op Schendelaar en de rest van de verdediging van PEC. Want die invallers zijn natuurlijk ook gretig, willen zich ook laten zien. En zo zou Feyenoord er nog meer kunnen maken vandaag dan de 5 die het al heeft gemaakt. PEC speelt zich wel onder de druk van Stijn en Van Persie uit. En wel komt aan de rechterkant bij Mbayo. Dan moet Zinhagel allereerst verdedigen, want die is met hem mee. Mbayo kan de bal toch voorgeven. En Ernst kan de bal makkelijk oprapen als de voorzet simpelweg te scherp is. Ernst kijkt even of hij hem snel kan uitrollen. Hij rolt hem uiteindelijk voor zijn eigen voeten uit. Lokt dan een tegenstander en geeft de bal mee op Sint-Juste.
0: Hij gaat naar Marmol. Lange bal naar voren naar Van Persie. Die kan hem koppen. Dan gaat Zinhagel erachteraan. Die probeert er dan nog bij te komen door buitenom te lopen. Maar Aartsen, hij houdt hem goed van de bal af. Daardoor moet hij erachteraan. Zinhagel, dat gebeurt ook. En Aartsen die kan het net oplossen voordat hij daar in de buurt komt. Die jonge Zinhagel. Nu zit de Kostoms die de middenlijn oversteekt, maar dan wel naar de eigen helft. Als die achteruit gaat naar Simon Graves, dan breed naar Aartsen. Kan er vooruit naar Mbayo. Wordt gelijk onder druk gezet door Marmol. Moet daardoor terug. Aartsen nog verder achteruit naar de keeper. En zo is het Jasper Schendelaar met de bal aan zijn voet. 66 minuten onderweg. Hier in Zwolle, Feyenoord leidt bij PEC met 5-0. Laatste treffer zojuist gescoord door Anis Hartsmoussa. En ik durf wel te zeggen dat het hier niet bij gaat blijven. Dat er nog wel eentje van Feyenoord bij gaat komen.
1: En, een gewaagde uitspraak hoor.
0: Een gewaagde uitspraak, ja. Ja, ja. Maar soms moet je dat gewoon doen. Ja. Soms moet je gewoon denken van even een risicootje nemen.

0: Het zou me verbazen als er niet nog eentje bij zou komen van Feyenoord uit. Als het balbezit bij PEC Zwolle in het bezit is, Sommer die opent naar de linkerkant. Feyenoord moet dus even achteruit. Een grote sprint daar van Sam Stijn. Die ook gelijk in positie probeert te komen om ervoor te zorgen dat PEC niet over de middenlijn heen komt. Dat kan nu wel gebeuren als Kostons ingespeeld wordt.
1: Aan de linkerkant. De bal wordt door Feyenoord aangeraakt door de Targaline. En PEC kan dan daarna niet meer controleren. Feyenoord heeft hem dus weer. Watanabe speelt terug naar Ernst. Met links de bal naar de middencirkel ingespeeld. Van Persie krijgt zijn hoofd tegen de bal. En Arsmoussai is scherper en gretiger. En hij komt dus eerder bij de bal dan zijn tegenstander. Gaat er zelf mee lopen. Paas dan naar Zegio. En Zegio naar Marmol. Die is nu 5 meter voorbij de middenlijn. Arsmoussai ook aan die linkerkant nog steeds te vinden. Speelt de bal weer naar Zegio. Van Sint-Juste die daarna de bal krijgt, gaat hij naar Watanabe. Loopt Arsmoussai wat te zwerven over het veld nu. Nu staat hij in de as. Speelt Targaline achter hem langs. De bal naar Zegio. Marmol naar Stijn. In één keer goed doorgekaatst naar Zegio. Die heeft ruimte om te gaan schieten. Zegio. Schendelaar laat hem los. En Van Persie stuit daarna alsnog op Schendelaar. Telde hem eigenlijk al. Maar Schendelaar weet hem er toch nog uit te halen. Fijn dat weer snel meteen aan de bal wil komen. Dat leek te lukken met Targaline. Maar heeft even wat pech dat de bal net nog wegspringt. En bij Elias Sørensen uitkomt.
0: Het is PEC met het balbezit op de eigen helft. Als hij vooruitgespeeld wordt. Het was Veldhuis trouwens die dat deed. Dan wordt hij hier door PEC in een ruimte gespeeld waar helemaal niemand staat. Kan Marmol overnemen. Gaat terug naar Ernst. Hij zou eventueel wat daarna kunnen bereiken. Hij kan ook naar Sint-Juste. Een lange bal zou ook kunnen. Hij kiest voor die laatste optie. Die is wel slecht trouwens. Want daar staat helemaal niemand. Behalve Veldhuis. Alleen is Zegiel daar dan wel weer als de keeper bij om die bal over te nemen. En dan zegt Zegiel ook tegen zijn keeper. Zoek eens die zijkant er gewoon op. En Ernst die geeft het duimpje omhoog. Terwijl Stijn er inmiddels alweer vandoor is aan de rechterkant. Ook daar Reed in de buurt. Die na het vertrek van Valente de aanvoerdersband ook om heeft. Maar Stijn die gaat dan lopen. Zoekt Van Persie. Van Persie wordt daar onder druk gezet. Blijft in balbezit. Gaat naar de rechterkant. Goed gedaan. Arsmoussa dan. Reed met de voorzet. Komt terecht. Tweede paal. Doelpunt. Ja hoor. Het is Zinnagel die er binnen schiet. Na een goed lopende aanval weer van Feyenoord. De 6e treffer van de Rotterdammers. Deze keer gescoord door de net ingevallen Givino Zinnagel.
2: De standpunt op 0-6 gebracht door Feyenoord. Doepen de maker. De speler met nummer 36, Givino Zinnagel.
1: Vorige week Girino Schaken bij zijn debuut scorend. Nou, dit was niet het debuut van Givino Zinnagel. Maar zoveel wedstrijden heeft hij nog niet gehad in Feyenoord 1. Zijn eerste doelpunt nu ook. Dat had hij van de week in Barcelona in de Youth League ook al scoorde. Prachtig moment voor hem. Voor een van de grote talenten bij Feyenoord.
2: En bij Pekswolle vinden we zijn plaats. Uit het veld
1: van die lichting. Die niet meer aanklopt bij de deur. Maar die deur open getrapt heeft.
2: En wordt vervangen door onze nummer 25. Thijs.
1: Heel mooi.
2: Oosting.
1: 0-6 dus. Als ondertussen bij Pekswolle Thijs Oosting in de ploeg komt.
0: Kostons ging eruit.
1: Koen Kostons ging eruit. En nog 20 minuten te gaan. Even weer de thermometer erin steken. Gaat het hierbij blijven, Den? Of denk je dat er nog meer komt?
0: Nou, ik ben nog 20 minuten. Het kan wel eens lastig worden hoor. Maar ik vermoed dat er al eentje gaat vallen van Feyenoord uit. Feyenoord is gretig. Feyenoord is nadrukkelijk op zoek naar doelpunten. Het loopt heel makkelijk bij Feyenoord vandaag. Heel veel mooie aanvallen die uiteindelijk ook worden omgezet in doelpunten. Terwijl PEC nu een aanval op probeert te zetten. De voorzet komt. Hup, Ernst eruit. Die grote handschoenen van hem plukte die bal uit de lucht. En dan zegt Marmol, waarom rooi je hem niet gewoon even naar mij toe? Dan zegt hij, ik ga naar Targaline. Nou, oké, vooruit. Het is ook goed. Dan komt hij dadelijk alsnog bij Marmol aan de linkerkant terecht. Thijs Kraaijveld ook bezig met een warming-up. Er zit Van Persie die dit bijzonder knap doet hoor. Die bal vooruit speelt. Goed gedaan. En Zinnagel de diepte in stuurt. Van Persie ook gelijk mee. Zinnagel naar binnen. Zinnagel met het schot. Bal aangeraakt. Keeper komt eruit. Pakt hem uit de lucht. Voordat Rita er in de buurt had kunnen komen. Terwijl zometeen Feyenoord ook nog een keer gaat wisselen. Is het eerst PEC Zwolle met het balbezit. Is het Mats Del volgens mij die klaar staat om zo meteen in de ploeg te komen bij Feyenoord.
1: Dat is nog even een trap naar richting PEC. Hè? Dat je de go-ahead
0: man de go-ahead speler er nog even inbrengt inderdaad. Ja, ja 6-0. Maar ik heb het gevoel dat Feyenoord vandaag zo lekker erin zit dat er nog wel eentje gaat vallen.
1: Eerst Mbayo die in de buurt van de cornervlag is te vinden. De aanvaller van PEC Zwolle speelt hem terug. Daarna richting Aartsen. Thijs Oosting, die net ingevallen is. Die speelt de bal naar Van Hooijdonk, krijgt hem nog terug. Oosting, die gaat schieten. En Ernst, die de bal naast bokst. Bal richting de benedenhoek, rechts van hem. En dan moet je altijd naar de zijkant boksen ook. Dat doet de keeper van Feyenoord hier. Het levert PEC Zwolle wel een corner op. In de 72e minuut. Vanaf de linkerkant gaat hij komen. Alle spelers van Feyenoord even terug om deze hoekschop te verdedigen. Daar gaat die bal. Die moet voor Ernst zijn. Die bokst hem weg met één vuist. En de bal daarna weer teruggespeeld naar Schendelaar door PEC Zwolle.
0: Gelijk de bal naar voren trapt. Die komt terecht in de buurt van Mika Marmok. Kopt hem vooruit. Takeline zegt, kop hem dan terug naar de keeper. Nou, dat doet hij niet, dus wordt hij ingeleverd. Kan die overgenomen worden door Aartsen. Vooruitgespeeld dan naar Van Hooijdonk. Terug weer achteruit aan de rechterkant naar Mbayo. Halverwege de helft van Feyenoord. Dat met veel spelers achterin is om daartussen te komen. Goed gedaan dit door Sint-Juste. Binnengehouden alsnog door Mbayo. Waardoor PEC Zwolle voetballend door kan. Zonder dat het een ingooien hoeft te nemen. Daar wordt de bal ingeleverd. Slecht gedaan dit door PEC. Opent door Van Persie naar rechts. Komt bij Hajmoussa terecht. Hajmoussa die neemt het daar mee. Er wordt helemaal geen stroombreedte in de weg gelegd bij Hajmoussa. Die helemaal door kan lopen tot aan de 16. Legt het dan breed naar Zegiel. Zegiel blijft in balbezit. Gaat naar Reed aan de rechterkant. Puntje van de 16 inmiddels terug te vinden. Givaro Reed. Als hij daar twee man tegenover zich heeft. Gaat hij alsnog naar Zegiel. Die dan de voorzet moet proberen te geven. Dat doet hij via Reed. Die dan bijna daar die spelers van PEC Zwolle ja, een beetje voor lul proberen te zetten. Misschien ook wel. Omdat het zo makkelijk ook gaat. En dan denken ze bij PEC. Ja, we gaan er nu wel even dan proberen in te grijpen. Gaat Reed er nog wel aan in achtervolging aan. Maar voorlopig is het PEC dat vooruit kan verdedigen. Die voorzet had denk ik eerder gegeven kunnen worden. Gebeurt niet. Dus komt PEC eruit. Ofwel op de eigen helft met de bal. Wordt hij tegen de hak van Zegio aangespeeld. Ligt er tot op middenveld weer helemaal open. En kan Zegio de bal geven aan Sem Stijn. Mats Del staat nog steeds te wachten voor zijn invalbeurt bij Feyenoord. Stijn speelt de bal naar Zinhagel. Die net dus de 6-0 voor Feyenoord maakte hier in Zwolle. Marmol naar Targaline. Sint-Juste dan naar Zegio. Het gebeurt in de buurt van de middencirkel. Watanabe naar Stijn. Feyenoord wijkt uit naar de rechterkant. Riet die de bal krijgt. Komt er dan overheen. Hajmoussa. Nu klaarlegt voor Sint-Juste. Beck staat erbij en kijkt ernaar. Als Feyenoord net voorbij de middenlijn de bal aan het rondspelen is. Nu komen ze in de buurt van het 16 meter gebied. Daar willen ze hem dan nog wel wegtrappen. Het is wel direct weer inleveren geblazen. Links achterin bij Targaline. Die Matadel moet bijna weer een nieuwe warming-up gaan doen.
1: Ja, die staat echt al 4 minuten klaar om in te vallen. Maar de bal gaat niet buiten de lijnen of over de doellijn heen. Wat ik ook niet uitsluit dat het daar uiteindelijk toe leidt bij deze exercitie van Feyenoord. Non-stop balbezit voor de Rotterdammers. En hier gaat Hajmoussa, die een klein beetje ruimte heeft gekregen. Dus op de punt van het 16 meter gebied. Reed is daar ook. Maar Hajmoussa houdt hem zelf bij zich. Wilt hem dan toch naar Reed. En die wordt dan van de bal afgezet. En een inworp voor Feyenoord, waar die wissel kan plaatsvinden.
2: Bij Feyenoord wordt gewisseld uit het veld te spelen met nummer 26, Givaro Reed. Hij wordt vervangen door de speler met nummer 20, Martel.
0: Echt de naam van Mats Del bijna niet uit zijn mond, hè, hoor je het? Nico wordt genomen door Feyenoord. Weer over de zijlijn heen, dacht ik even. Maar blijft nog net binnen. PEC zit daartussen. Feyenoord half. PEC blijft in balbezit. 76e minuut van deze wedstrijd. Tussenstand 0-6. In het voordeel van Feyenoord uiteraard. Deze geweldige voetbalmiddag hier in Zwolle. Is het Reed die richting de kleedkamer mag. In ieder geval richting de bank. En wedstrijd zit erop. Mats Del is in de ploeg gekomen. De speaker die noemde hem Mats Del. Voor de mensen die het niet hebben kunnen verstaan. Mats Del dus. Aan het spelen van Go Ahead Eagles. De concurrent natuurlijk van PEC Zwolle. Terwijl Marmol de bal heeft. Vlak voor de middenlijn. is het Sam Stijn die zich aanbiedt. Terug weer naar Marmol. Vooruit dan naar Van Persie. Met wat geluk gaat hij eromheen. Terwijl Van Persie dan probeert er voorbij te gaan. Is het daar de bal die door Peck dwars door het midden wordt uitverdedigd. En aan de rechterkant Hartz Moussa die hem opvangt. Die gaat lopen. Punt van de 16. Hartz Moussa trekt naar binnen. Hartz Moussa nog altijd met de bal. Rand van de 16. Hartz Moussa gaat lopen. Hartz Moussa nog een keer. Hartz Moussa haalt uit. Hoppa! 7-0. Na een geweldige actie van Hartz Moussa. Die gaat lopen. Die gaat lopen. Nog verder loopt. Er nog een paar spelers passeert. En dan uithaalt de goal van Anis Hartz Moussa. Er zijn mensen die proberen dit op de PlayStation en dan lukt het niet. Nou, Hartz Moussa doet het gewoon in real life. 7-0 na een heerlijke goal van Anis Hartz Moussa.
1: Hij heeft op het trainingsveld soms van die poppen die je in het veld prikt. Van die hele grote witte opblaaspoppen wil ik zeggen. Maar dan gaan we een hele gekke kant op deze middag. Maar die geven nog meer weerstand dan de verdedigers van Pek Zwolle hier bij Hartz Moussa deden. Ik ben wel benieuwd of hij de bal niet met de hand controleerde. En man, begin bij de rechterkant. Maar dat was dus niet zo. Er was nog eventjes een korte check. Maar daar waren ze ook snel mee klaar. En de 7-0... voor Feyenoord hier uit bij Pek Zwolle. Vorig seizoen won het met 7-0 bij Heracles. Die ploeg degradeerde uiteindelijk naar de eerste divisie. En dit Pek Zwolle is daar misschien ook wel rijp voor. Een hele matige ploeg, een hele matige selectie ook. En ik weet het, je hebt ook ADO, Cambuur, terwijl dit weekend won ook, erbij zitten. Maar toch, ik zou hem als ik een Pek Zwolle supporter was, maar dat ben ik gelukkig niet, dan zou ik me zorgen maken. 12 minuten nog. En het zou ook zomaar kunnen dat het hier niet bij blijft hoor. Bij deze 0-7 die er nu staat. Feyenoord heeft na het doelpunt van zo even nog niet gewisseld. Maar er staat wel een volgende speler klaar.
0: Thijs Kraaienveld staat klaar om zo meteen in de ploeg te komen. Nog 12 minuten duurt deze strafexercitie voor Pek Zwolle. Terwijl Feyenoord hier de bal over de zijlijn heen tikt. Marmol die dat doet. Gaat er eerst gewisseld worden aan kant van Feyenoord. Het is bijna niet te zien wie eruit gaat. Volgens mij is het Zegiel.
1: Sint-Justen.
0: Ja. Het is niet te zien op dat bord wat die video official omhoog haalt. Maar één ding weten we wel zeker. Dat is dat Kraaienveld erin komt. En dat Sint-Justen er dus uitgaat.
2: Pek Zwolle vindt een wisselplaats. Uit het veld was nummer 3. Olivier Aartsen.
0: Aartsen gaat eruit bij Zwolle.
2: En maakt zijn debuut, dames en heren. Jan Burger.
0: Ja, dat is lekker als je dan je debuut mag maken. Die jongen mag zijn debuut maken voor Zwolle. Jan Burger. Ja, succes is dat 7-0 achter. Nou, je kunt ook niet zo heel veel fout meer doen. Dat is ook wel weer lekker. Misschien kun je gewoon met een vrije geest er dan in. Hij mag ook gelijk de ingooi nemen, die Burger. Als die de ingooi achteruit gooit, is Jan Burger eigenlijk de enige bij Zwolle die nog niet fout heeft gedaan. Maar die heeft de ingooi genomen en een bal teruggespeeld. En die zal toch ook wel denken van, het is wel mijn debuut voor Pek. Dus voor hem in ieder geval een bijzondere dag. Krijgt hij ook weer de bal, gaat naar Mbayo aan de rechterkant. Zoekt ook gelijk de diepte, maar die gaat dan via een van de feiten dus over de zijlijn heen. Is de ingooi voor Pek Zwolle. Die Burger die mag hem weer gelijk gaan nemen. Gooit hem achteruit, zo is het Zwolle met het balbezit. Nog 11 minuten te gaan. Pek Zwolle 0, Feyenoord 7.
1: Zou het ook lullig zijn als het bij deze ene wedstrijd blijft voor Jan Burger. En dat hij over een aantal jaren van nu vertelt van ja, een keertje bij Pek Zwolle ook mee mogen spelen tegen Feyenoord. En dat mensen waren, hoeveel werd het?
0: Toen ben ik even
1: 0-8.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat het staat nu niet bij die ene blijft. Trouwens. Voor die jongen laten we het hopen dat het meer worden nog.
1: Het staat nu 0-7 overigens nog in deze wedstrijd. Misschien is het een vooruitziende blik. En het gaat in ieder geval de bal weer krijgen. Want er wordt naar de linkerkant van het veld getrapt. Maar gaat over de zijlijn heen. De linkerkant van het Pek gezien. Rechts voor Feyenoord. Dat betekent dat Mats Del de ingooi mag nemen. 10 minuten nog in deze wedstrijd. En Ruben Schaken zien we het stadion verlaten. Die ziet zijn zoon vandaag niet in actie komen. Vorige week wel, natuurlijk was hij er ook bij in Nijmegen. Toen Gerino Schaken zijn debuut maakte en scoorde. Vandaag was het Zinhagel, de jeugdspeler die wel al eerder debuteerde. Die zijn eerste Feyenoord goal mocht maken. Dat was de 0-6. Feyenoord is de bal kwijt geraakt. En Pek speelt hem naar achteren. Daar is het viergever. En, de bal gaat naar Oosting. Die speelt hem naar de linkerkant. Feyenoord moet hier verdedigen, want Pek komt met meerdere spelers nu over die linkerkant eruit. Ja, dan wordt de bal diep gespeeld, te diep ook voor Elias Sørensen. En gaat hij over de achterlijn.
0: Ja, ik denk ik laat even horen hoe het hier in het stadion klinkt. Een hoop gemoor van de mensen op de tribunes. Onvrede bij de fanatieke supporters ook. Als Feyenoord een doeltrap heeft genomen. 81 minuten exact gespeeld. Stand 0-7.
1: Het kan de grootste uitzege ooit van Feyenoord worden, Den. Dat is 0-8. Moeten we heel ver terug de tijd in. 1958 tegen Fortuna 54.
0: Zo.
1: En ooit tegen RKSV Volendam in 63-64. 0-8. Maar Feyenoord won uit. Nooit ook ruimer dan dat. Het zou vandaag kunnen, hoor.
0: Ja. Het is wel op gaan schieten. Al is 0-7 natuurlijk ook gewoon een flinke uitslag. Daar kun je mee thuiskomen. Als deze bal naar Jan Burger niet goed is. Die wordt over de zijlijn heen getikt. Trainer van PEC ook helemaal niet blij natuurlijk. Henry van der Vecht. Dan zegt Van Bronckhorst ook gelijk vooruit, vooruit, vooruit. Alle spelers schuiven dan ook op richting de middenlijn. Of verder weg op de helft van PEC Zwolle. Als Marmol de ingooi mag gaan nemen. Van Persie zegt kom maar hoor, ik wil hem wel hebben. Zegiel ook in de buurt. Dan gaat naar Van Persie. Legt hem in één keer klaar ook voor Zinhagel. Doet dat handig. Houdt er een ingooi aan over. En tussen zit de bal voor Feyenoord. Die Marmol gaat gooien. Marmol die kijkt eens richting die man al op het middenveld. Zegiel bijvoorbeeld. Goede loopactie van hem. Klein beetje ruzie met de bal. Verspeelt hem daarbij. Daardoor kan PEC overnemen. Al is er weinig beweging. Zit Marmol daar goed tussen. Geeft hem een tikkie waardoor Kraaienveld overneemt.
1: Hij is Kraaienveld. En de paas naar Van Persie. Die helemaal het rechts de bal speelt naar Harts Moussa. En Bayo ligt geblesseerd op de eigen helft. Maar Feyenoord speelt door. Met Harts Moussa. De kaats van Stijn. Dan zou Harts Moussa misschien weer kunnen scoren. Maar nu wordt hij met een schouderduw wel van de bal afgezet. En Bayo ziet dat zijn ploeg de bal heeft. En kan dan opeens weer staan. Maar dat gaat allemaal niet meer van harte. En Burger denkt, ik ga jou de bal dan ook maar niet geven. Ik ga het zelf doen. Stamt dus op over de rechterkant. Zinhagel laat hem lopen. Marmol zet een blok. En verdedigt gewoon weer uitstekend. Komt dan als winnaar eruit. Zorgt ervoor dat Feyenoord er nog een doeltrap aan overhoudt ook. Want Burger heeft de bal het laatst geraakt. Ernst neemt zijn doeltrap. 7 minuten nog in Zwolle. Het is 0-7. Kraaienveld speelt de bal naar Marmol. Hij gaat terug naar Kraaienveld in zijn eigen 16 meter gebied. Paas naar Watanabe. Watanabe naar Harts Moussa. Laat zich ook eventjes terugzakken tot in de eigen helft. Mats Del dan. Naar Watanabe. Nou, wil Feyenoord er nog echt meer maken. Het controleert de wedstrijd. Het speelt de wedstrijd ook uit. Marmol zoekt wel de diepte nu. Bal door Veldhuis weggekopt voordat Zegiel eraan kan komen. Dan wordt hij langs Zinhagel gewipt. Zet Marmol daar hoog druk. En dan moet Mbayo de bal terugspelen naar zijn keeper.
0: Dat gebeurt ook. Schendelaar dan met de bal aan zijn voet. Die tikt hem vooruit. En zo is het PEC dat de bal mee kan nemen. De middenlijn zelfs wel over kan gaan steken. Aan de rechterkant Mbayo die hem wel zou willen hebben. Wat minder last van die hamstring waar hij net naar greep. Of is het Veldhuis die de bal bij zich houdt. Gaat dan uiteindelijk naar 4 geven. Aan de linkerkant vooruit gespeeld. Achteruit dan weer door PEC Oosting. Net in de ploeg gekomen. En via Seurensen een moeizame bal naar Oosting. Maar voorlopig blijft PEC in balbezit. 84 minuten ruim op de klok. Feyenoord zoals gezegd leidt met 7-0 hier bij PEC Zwolle. Als er 4-geven weer ingespeeld wordt. Is het fijn dat dat even achteruit moet. Seurensen die wel wat diepte kiest. Nog meer diepte bij Oosting. Als Tagaline er dan met een slijding tussen probeert te komen. Heeft hij geen controle bij die slijding. Levert het een corner op voor PEC. Die dan genomen gaat worden vanaf de rechterkant van Feyenoord uitgezien. Tagaline een beetje last heeft, maar wel door kan. De corner gaat genomen worden door Tobias Sommer. Feyenoord hield 1 keer de 0 in dit seizoen tot nu toe uit bij Sparta. Toen werd het 1-0. Het zou lekker zijn als je zo'n grote voorsprong hebt, dat je ook gewoon de 0 daarin houdt. Als de corner genomen gaat worden door PEC. Keeper blijft staan, die komt wel in het 5 meter gebied terecht. Maar dan is het Burger die uit kan halen. Bal lijkt me aangeraakt onderweg. Maar er wordt geen corner gegeven. Dus een doeltrap voor Tjark Ernst.
1: Hij raakt hem helemaal verkeerd. De debutant bij PEC. Jan Burger. De doeltrap wordt door Feyenoord genomen. Door Kraaienveld. Die speelt hem naar links. Naar Marmol. Inspeelpaas naar Zinhagel. De kaats terug naar Marmol. Die dendert er meteen overheen. 2 man in de achtervolging. Maar Marmol is sneller. Marmol mag heel ver komen. Marmol kapt dan nog eens iemand uit. Speelt hem dan naar Van Persie. Die wil ook scoren. Maar ziet de bal geblokt worden. En dan afwijken naar de rechterkant. Dan komt hij wel bij Harts Moussa alsnog terecht. Arts Moussa naar Watanabe. Feyenoord wil de 8-0 maken. Evenaring zou dat zijn van de grootste uitzege die het ooit heeft geboekt in de Eredivisie. Het volgt een inworp als Arts Moussa de bal tegen de voet van de tegenstander aanspeelt. Hij neemt zelf de inworp. Komt hij bij Stijn terecht. Stijn naar Targaline. Zegiel weer terug naar Stijn. Feyenoord een paar meter voorbij de middenlijn met het balbezit. Gaat hij weer naar de zijkant. Maar Arts Moussa hier dreigt om de bal mee te geven aan Mats Del. Dat doet hij niet. Gaat hij zelf lopen. Speelt hij hem tegen Elias Sørensen aan. Wordt de inworp daar voor Mats Del.
3: Gooit hem vooruit naar Sam Stijn. Die wipt hem in één keer naar Van Persie. Die wordt ondersteboven gelopen. Het spel mag erdoor. Goed wippertje van Zegian en Stijn. Die wipt hem over de keeper heen van de lijn weggehaald. Goeie aanval weer van Feyenoord. Die door Stijn uiteindelijk over de keeper heen wordt gewipt. En dan vlak voor de doellijn weg wordt gehaald. Goeie paas ook van Givai Zegian. Zo Mats Del de bal nu niet krijgt van het PEC Zwolle publiek. Klein kun je zijn. Uiteindelijk komt hij dan alsnog. Mats Del die roept nog even. Kijk even naar het scorebord. Kijken wie het laatst lacht. Als de ingooi genomen wordt. Mats Del krijgt de ingooi weer terug. Hij krijgt daar een overtreding. Over zich heen wilde ik zeggen. Blijft dan op de been en geeft hem vervolgens nog aan Arts Moussa. Dus hij wordt daarna ondersteboven gelopen. Mats Del nu het mikpunt van spot vanaf de tribunes.
4: Bal het publiek in. Kijken of ze hem nu weer gaan geven.
3: Ja, dan gooi je hem over de gracht heen. Niet gek laten maken. Dan moet Go Ahead Eagles het ontgelden. Voorlopig heeft Feyenoord het balbezit. En als ik zo naar het scorebord kijk, dan kun je bij jezelf afvragen van lekker laten lullen.
1: Ja, ik denk ook niet dat het klopt hoor. Dan zouden ze in Deventer toch een demografisch probleem hebben. Met deze uitspraak. 2 minuten nog. 0-7 staat het voor Feyenoord. Arts Moussa de bal voorslingert richting de linkerkant. Zinhagel die hem aanneemt. Wil Feyenoord Zwolle nog meer pijn doen? Want daar hangt het vanaf. Of het bij 0-7 blijft dat er toch nog iets bij komt. Zegiel naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Watanabe. Watanabe speelt hem naar rechts. Arts Moussa. Arts Moussa die hem hoog naar de middencirkel weer terugspeelt. Naar Kraaienveld. Feyenoord ook bezig om de wedstrijd uit te spelen. Af en toe zet het opeens nog een keer aan. Zinhagel naar Marmol. Dan naar Zegiel. Die weer in één keer doorkaatsen. Dacht dat Shaquille van Persie een beetje aan die linkerkant in het 16 meter gebied stond. Maar dat was niet zo. Dus kaatst hij hem niemands land in. Komt hij bij de PEC-verdediging terecht. Is het Schendelaar die de bal daarna heeft gekregen. Dan gaan we over een minuut van nu zien ook hoeveel blessuretijd er nog bij komt in deze wedstrijd voordat het erop zit. Een wedstrijd die nooit echt een wedstrijd was. Feyenoord vanaf minuut 1 sterker. Het raakte 2 keer de paal. Dat daarin overleefde PEC nog. Maar uiteindelijk liep het dus uit. Een grote cijfers en een ruime overwinning hier in Zwolle. 7-0 staat het. Het zit er bijna op wat betreft de reguliere speeltijd.
3: Feyenoord met de bal. Met Watanabe die breed gaat naar Kraaienveld. Kan naar links naar Marmol. Dat doet hij ook. Als hij open draait ziet hij dat Targaline daar in de buurt staat. Die wordt ingespeeld. Zegiel er ook bij. Die ook gewoon weer een uitstekende wedstrijd speelt. En er zit Zegiel die vooruit wil. Maar achteruit gaat. Marmol dan. Weer terug naar Zegiel. Weer achteruit naar Kraaienveld. Dat gebeurt allemaal rond de middenlijn. Als Watanabe in wordt gespeeld in de middencirkel. Gaat lopen. Geeft hem dan tussendoor aan Zegiel. Die daar vrij loopt. Die dat elke keer eigenlijk goed doet. Goed tussen die linies vrij loopt. En dan Marmol nu inspeelt. Marmol met ruimte. Marmol vooruit geeft hem eigenlijk aan niemand. Daardoor wordt hij weggewerkt. Overtreding gemaakt door PEC Zwolle. Dacht ik even. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi is wel voor die thuisploeg.
2: 2 minuten.
3: 2 minuten mogen de mensen hier nog naar Feyenoord kijken. Naar deze gala voorstelling. Waar echt eigenlijk een hels fluitconcert klinkt. Waar ik al de dodelijke tweets klaar zie staan van de collega's van de media hier uit de omgeving. Want daar zal de zaag erin gaan na vandaag. Omdat alles of niets, olé olé. Ja, dat vind ik toch wel weer humor. Nou, laten we hopen dat alles wordt dat Mats Del er nog eentje in prikt. Dat zou toch lekker zijn.
1: Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat er... Dat het hierbij gaat blijven. Feyenoord straalt ook niet uit dat het PEC nog meer pijn wil doen dan het al heeft gedaan. gaan een sprint terug richting de eigen helft van Zegiel. Om te zorgen dat Feyenoord ook de nul houdt in deze wedstrijd. Zo wordt de bal afgepakt. 1 minuutje nog van die 2 minuten blessuretijd ook over. Nico Schauka van het Algemeen Dagblad gaat alvast richting de persconferentie. Die heeft het ook al gezien. Al zo aan de trainer wat gaan vragen ook. 50 seconden nog in dit duel. Feyenoord nog 1 keer over de rechterkant. Nou, Feyenoord gaat nog een vrije trap krijgen als Harts Moussa werd vastgehouden. Als het scenario van Kranenburg uit moet komen, moet Mats Delorm nemen. Hij wordt snel genomen door Feyenoord. Dan is het Harts Moussa die hem nog een keer voorgeeft. Ja. Shaquiel van Persie die hem knikt. Bal was denk ik naast gegaan, maar Schendelaar vangt hem voor de zekerheid ook maar. En iedereen hier zit te wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Bos. Schendelaar nog een keer met een diepe bal naar Spek. Gaat daarna de lucht in, kopt hem naar de grond. Komt wel in de voeten van de tegenstander terecht. Pek Zwolle heeft het laatste woord wat betreft de aanvallen die te zien zijn in deze wedstrijd. Maar als ze de bal weer terugspelen, fluit Bos voor het laatst. Fluit het publiek van Pek de eigen ploeg daarna uit. En weet Feyenoord dat de 3 punten lekker mee teruggaan naar Rotterdam. 0-7, dat zijn klinkende cijfers. Nacho Ferry of een eigen doelpunt van Graves. Dat betekende de 1-0. Ferry maakte er in ieder geval 2 die wel op zijn naam staan. Zegiel scoorde, Zinhagel scoorde, Harts Moussa scoorde namens Feyenoord. En zo komt het hier tot een hele ruime overwinning. Pek Zwolle, Feyenoord, duidelijke cijfers. Het was nooit echt een wedstrijd. 0-7.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Radio met een grote R.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: De prijs van...

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen. We gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey Remon!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Het is 7:10. En over zeven gesproken, Feyenoord wint met 0-7 bij PEC Zwolle. Een galavoorstelling tegen, dat moet gezegd worden, een hele zwakke tegenstander. Maar goed, 0-7, klikkende cijfers voor Feyenoord. Eerst tijd voor het uitgestelde nieuws met Martin van der Boogaard.
14: De man die gisteravond is overleden nadat hij in Rotterdam-Zuid door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het Oude Noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. En de van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt op dit moment rond de 18, 19 graden. Morgen dan is er af en toe zon. Dan kan er nog een buitje vallen. En de middagtemperatuur morgen die komt uit op 23 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Als je meer wil weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Download

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Feyenoord staat weer tweede in de Eredivisie. Oké, PSV kan er nog vanavond overheen als ze winnen van Sparta thuis. Maar goed, wat een middag hebben we gezien. PEC Zwolle tegen Feyenoord 0-7. De 0-1 niet van Ferry. Die is officieel op de naam gekomen van Graves. Een eigen doelpunt voor die speler van PEC Zwolle. Daarna nog een keertje Ferry. Nu dan wel echt Zegiel met de 0-3. Dat was de ruststand. Daarna 0-4 Ferry. 0-5 Hajmoussa, 0-6 Zinhagel en 0-7 weer Anes Hajmoussa. Goed, we zijn nog bij je tot de klok van 7 uur. Daarna gaan we een podcast opnemen. Maar wat een middag hebben we gezien. Het moet in elk geval heel veel vertrouwen hebben gegeven bij Feyenoord.

Zo aan het eind van deze uitzending nog een mooi motorsportbericht. Of eigenlijk twee. Twee keer een tweede plaats voor Nederland vandaag namelijk. Want Max Verstappen die is als tweede geëindigd bij de Grand Prix van Spanje in Madrid. De Nederlander hield in de slotfase Lando Norris van zich af. WK-leider Kimi Antonelli zette een nieuwe stap richting de wereldtitel en schreef die race op zijn naam. Voor Verstappen, die als derde was gestart, was zijn tweede plek op het gloednieuwe circuit in Madrid. Madring heet dat. Een evenaring van zijn beste resultaat van het jaar. Eerder dit seizoen eindigde hij in Hongarije en ook in Oostenrijk als tweede. Het was een vrij saaie race daar in Madrid, waar het voor het eerst in 45 jaar weer eens een Formule 1 wedstrijd werd gereden. Inhalen bleek nauwelijks mogelijk. In het algemeen klassement staat Verstappen nu zesde. Antonelli blijft het klassement aanvoeren met 81 punten voorsprong maar liefst op George Russell. En motorcoureur Colin Vijer is vandaag als tweede geëindigd in de Moto2-race in Misano. De zege ging naar de Spanjaard Manuel González. Vijer begon de race, die officieel deel uitmaakt van de Grand Prix van San Marino, vanaf plek 6. De 21-jarige coureur kwam goed weg bij de start, zag de gehele top 3 crashen in de eerste bocht. Vijer ontweek de chaos, greep de leiding, maar zag González alweer snel onderdoor komen. Vijer kon wel bijblijven, maar de zege niet meer pakken. En het is de tweede podiumplaats van het seizoen voor Vijer, die vanwege valpartijen al 5 keer niet finishte. Goed, een beetje muziek dan. Selfie, Cloud.

0: En daarmee komen we aan het eind van deze toch wel opmerkelijke middag op deze zondag. Feyenoord wint in Zwolle met maar liefst 7-0 van PEC Zwolle. En staat nu tweede in de Eredivisie. Goed, vanavond om 8 uur is de aftrap van PSV tegen Sparta. De Eindhovenaren kunnen er nog overheen. Zover is het niet. Morgen in FC Rijnmond gaan we er uitgebreid over napraten met Martijn Krabbedam en Nasser El Kayati. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Misschien ook kijken naar Vision Radio. En heel graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een sta-opstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
7: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Oh, darling. I wanted to give you everything.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Hello.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: And for love's sake, each mistake, all you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.